0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

en Verbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effebuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuur.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie van de AWB. Een wegafsluiting. De A12 Arnhem richting Oberhausen is dicht tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens wegens werkzaamheden. Gelderland.
0: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

Het ontwaken van de natuur langs die prachtige Noorse fjorden. Edvard Grieg was ervan onder de indruk en dat inspireerde tot Til Våren, wat in het Nederlands aan de lente betekent. Liv Ove Andsnes uit datzelfde Noorwegen speelde het op de piano. Goedemorgen, het is de laatste dag van mei. De ramen staan open, de tuin staat in bloei en het licht blijft steeds langer hangen. In Zin in Zondag vandaag 3 uur lang muziek voor een warme ochtend. Met dit uur onder andere muziek van Vivaldi, Tchaikovsky en Beethoven. Over Beethoven gesproken. Aan hem is begin volgende maand een compleet festival gewijd in Zutphen. Daar blikken we op vooruit na 9:30 met een van de organisatoren. Nu muziek van de New Zealand Symphony Orchestra. En dat brengt een weidelandschap in beeld met een variatie op de beroemde Greensleeves.

zonnig en speels concert voor twee mandolines van Vivaldi. Gisteren was er de mega wandelmarathon van de stichting Het Gehandicapte Kind in Arnhem. Misschien heb je het gehoord hier op Radio Gelderland. Het was een succes, meldt de organisatie nu. 1100 mensen hebben meegelopen en meegewandeld, met een rolstoel meegedaan aan het evenement. Burgemeester Marcouch was er ook bij. Hij had lovende woorden. De mega wandelmarathon laat zien waar we als stad voor staan, namelijk dat iedereen mee moet kunnen doen. Hij maakt ook bekend hoeveel geld er is opgehaald voor de stichting Het Gehandicapte Kind. Dat is ruim 225.000 euro. En van dat geld worden onder andere speeltuinen en sportclubs voor gehandicapte kinderen toegankelijk gemaakt. Dat dus gisteren. Nou, heb je zelf wat te melden over wat er gebeurt in jouw omgeving? Laat het weten in een appje. Dat kan via de app van Omroep Gelderland, maar ook handmatig. Appen kan naar 06-2222-1342. Dan kom je rechtstreeks uit hier in de studio van Radio Gelderland. 06-2222-1342.

Daar werk je over het hele vroege voorjaar. April met de sneeuwklokjes die de kop op hebben gestoken. Dat was muziek van Tchaikovsky, gespeeld door de Detroit Symphony Orchestra. Dit is Zin in Zondag. Het is 8:08 op Radio Gelderland. Nu muziek over het kleinste vogeltje ter wereld. Een vogeltje dat stil kan hangen voor de bloem. En dan nectar haalt uit die bloem en zelfs achteruit kan vliegen. Inderdaad, het kleurrijke kolibrievogeltje.

Richard Stolzman op klarinet met Summer uit die English Folk Song Suite. En de hele snelle gitarist die daarvoor zat en zo mooi de kolibrie in beeld bracht was Enno Voorhorst. Eerst de liefhebber van de Beatles en daarna steeds meer begeesterd door klassieke muziek. En hij speelde dat nummer dus. Goedemorgen, het is bijna 19:30. Het is niet koud in Gelderland, rond de 16 graden bij Lochem. 18 in Alem in de gemeente Maasdiel. Vandaag is er een mix van bewolking en zon. In de loop van de middag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm, 23 tot 26 graden. En waaien doet het zwak tot matig uit het westen. Morgen overheersen de droge perioden met zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Met af en toe stevige buien en de temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Na een warme maandag ligt het kwik halverwege de week rond 18 graden. De wind waait vaak uit het zuidwesten en is dan matig tot vrij krachtig.

Muziek van Chopin, vertolkt door Loek van der Leden, was dat. En daarvoor een deel van symfonie nummer 6 van Beethoven. Ja, aan hem is een festival gewijd in Zutphen, begin volgende maand. Na 9 uur hoor je daar veel meer over. De bijen die zijn weer flink actief de laatste dagen. En als je wil weten hoe bijen precies leven en wat er gebeurt met de nectar en het stuifmeel dat ze verzamelen, dan kun je vandaag met een beschermende uitrusting samen met een imker op bezoek bij de bijenstal bij kasteel Doorwerth. Zulke kastelen hadden vroeger altijd een bijenstal en vandaag kun je daar dus een kijkje nemen. Het is een rondleiding die geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar en natuurlijk ook volwassenen. Een aantal praktische dingen heb ik begrepen. Het dragen van een lange broek en sokken is verplicht bij deze activiteit. Gebruik geen parfum, aftershave of andere geurende producten. Daar komen de bijen op af. Vinden ze interessant. En blijf rustig in de buurt van de bijenstal. Er zijn een paar praktische zaken. Het begint om 3 uur en de startplek is bij de Acacia op de voorhof van het kasteel Doorwerth.

Kalinda uit de opera Kwanga door de Academy of St. Martin in the Fields. Van het orkestwerk naar de piano, of eigenlijk naar rinkerende belletjes geïmiteerd door de piano. Dit is La Campanella van Liszt en de pianist is Lagos Gentner.

van de Canon in D van Pachelbel. Voor de derde keer het uur de Academy of St. Martin in the Fields. Pianiste Katja Bouniatishvili hebben we nog niet gehoord. Zij sluit dit uur af. Dat doet ze in hoog tempo.

0: Je zondag begint met Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal wegafsluitingen. De A12 Arnhem richting Oberhausen is dicht tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens wegens werkzaamheden. En tussen de Duitse grens en Emmerich-Oost is de Duitse A3 in beide richtingen dicht. Dat is in het verlengen van de Nederlandse A12. En de A15 Gorkum-Nijmegen, die weg is dicht in 2 richtingen tussen knooppunt Del en Meteren in verband met wegwerkzaamheden.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op Bekkers. kijkersfietsen.nl.
10: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
9: Bij Makersfietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2999.
11: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Zondag met Hans van den Hoorn.

goedemorgen. En wil voor wie aan het ontbijt zit, eet smakelijk. Het is een warme ochtend in Gelderland. Na een warme nacht in Putten bijvoorbeeld werd het niet veel koeler dan 15 graden. Inmiddels loopt de temperatuur alweer op richting de 20. Warme lentemuziek, daar draait het vanochtend om in Zin in Zondag. We begonnen dit uur met zonnige Spaanse klanken van gitarist Pepe Romero. Aranjuez van Joaquin Rodrigo hoorde je. Over de zon wordt straks gezongen door de cast van La La Land. Op de lijst staat ook muziek van Bizet. Er mag gedanst worden op een Braziliaans melodietje. En na 8:30 is er ook een moment van bezinning. Nicoline Sven is dan onze zingever. En nu klanken van een Frans koor. Ensemble Vocal Jean Sourise met Madrigal van Fauré.

Faraday of Sun uit de bitterzoete musicalfilm van alweer 10 jaar geleden, La La Land. Hou je van fietsen, dan kun je vandaag naar Neede. De VVV Neede heeft voor vandaag weer de jaarlijkse fietstocht door het prachtige Achterhoekse coulissenlandschap georganiseerd. Er zijn 2 afstanden, eentje van ongeveer 30 kilometer en de andere van ongeveer 45 kilometer. Je kunt vertrekken tussen 9:30 en 11:30. Dat is vanaf het VVV-kantoor aan de Oude Straat nummer 52A in Neede. We blijven in de Achterhoek. In Ulft is dit weekend het weekend van Huntenkunst. Het is een jaarlijkse internationale kunstmanifestatie. Dit jaar zijn er werken te zien van 250 kunstenaars uit meer dan 30 landen. Van hen hangen schilderijen, staan beelden en installaties. Het wordt gehouden in de SSP-hal. Dat is een van de hallen van het Dru Industriepark in Ulft. En die SSP-hal is omgebouwd tot 1 groot kunstdorp. Huntenkunst is vandaag nog open tussen 10 en 6.

Meedijnen met het Radio Symfonieorkest van Stuttgart kom net. Het is koopzondag vandaag in Apeldoorn onder andere. En behalve shoppen daar kun je er ook bewegen. Op het Marktplein wordt het Sportplein Beweegfestival gehouden. Bezoekers kunnen onder andere voetballen, tennissen en longboarden. En het is de manier om een aantal sporten uit te proberen. Het is vanmiddag tussen 1 en 4. En dat beweegfestival vormt ook dit jaar weer de aftrap van de Apeldoornse Sportweek. En in die week organiseert Sportservice Apeldoorn allerlei sport- en beweegactiviteiten door heel Apeldoorn.

Anne-Sophie Mutter op de viool. Een stukje uit de soundtrack van Schindler's List was dat. Het is 8:58. Goedemorgen. Vandaag een mix van bewolking en zon. In de loop van de middag kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm, 23 tot 26 graden. En waaien doet het zwak tot matig uit het westen. Morgen overheersen de droge periodes met zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Met af en toe stevige buien en de temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Ook al begint de weerkundige zomer dan. En na een warme maandag ligt het kwik halverwege de week rond 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtig.

0: dronken of is het subtropisch? Stanguets en Gua Gilberto en Aguas de Marco. Om bijna 8:57. In Zin in Zondag op Radio Gelderland. Is er een beetje te doen buiten, Nicolien?
1: Het is heerlijk buiten, ja. Zeker.
0: Dus als je wil gaan wandelen, fietsen, moet je het nu doen?
1: Ja, nadat je natuurlijk hiernaar geluisterd.
0: Oh, natuurlijk. Hey, en jij moet natuurlijk vanochtend weer aan het werk als
1: opnameleider. Ja, zeker.
0: Wat ga je doen?
1: Zo door naar Vorsenveld. En mag daar in het verpleeghuis voorgaan.
0: Oké. Ja. Wat ga je doen daar in het verpleeghuis?
1: We hebben een mooie dienst over de bloemen. Mensen eigenlijk als een groot veldboeket. En we zingen met elkaar. Hela, gij bloempje.
0: Ah.
1: Slaapt gij nu nog?
0: Traditioneel.
1: Ja, zeker.
0: Dat wordt gewaardeerd, neem ik aan, door de ouderen.
1: Ik hoop het, ja.

0: Denk het wel.
1: Oké. We gaan luisteren naar je boodschap voor deze ochtend.
0: Dank je wel. Weet je, als mensen horen dat je dominee bent, denken ze soms dat je de hele dag met God bezig bent. In de praktijk gaat mijn werk toch vooral om mensen. Maar misschien bedoelen we dan niet eens zoveel anders. Tenminste als ik denk aan dat gedichtje van Toon Hermans. Het Al heet het. Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen. Ik ben onbeschrijfelijk niet te meten, nog te wegen. Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder. Ik ben de kleine mens, maar wel het grote wonder. Ik ben het water en de vruchten en het koren. Het leven dat uit alle leven wordt geboren. Ik ben het allemaal, de wijze en de zot. En in mijn kleinheid schuilt iets van een grote God. Dat spreekt me aan. Ik ben dus vooral met mensen bezig. En af en toe schrijf ik iets op van een ontmoeting. En een van die schrijfseltjes wil ik u nu vertellen. Met dank aan P dat ik dat mag doen. Of ik ook uitvaarten doe voor niet-gelovigen, is de vraag van de onbekende vrouw aan de andere kant van de lijn. Ze is ziek en zal binnenkort overlijden. Ze wil voor ze sterft haar uitvaart graag regelen, zodat ze weet wat er gezegd wordt. Zodat het niet zo zweverig wordt, want dat vindt ze vreselijk. Ze gelooft namelijk niet, zie je. Een paar dagen later zitten we tegenover elkaar. Het klikt en we praten of we elkaar al jaren kennen. Los van die rotziekte heeft ze een hartstikke mooi leven. Ze zou het zo weer overdoen, behalve dat eind dan. Ze vertelt bevlogen over haar kinderen, over het werk dat ze doet, waarin ze zoveel kan betekenen voor anderen, over de gedichten die ze soms schrijft, en over het eiland waar ze zeker één keer per jaar komt en waar ze zich zo gelukkig voelt. Als ze klaar is met vertellen, moet ik het toch vragen. En jij gelooft dus helemaal nergens in? De vraag blijft in de lucht hangen. Je ziet haar denken. Als ik wat weken later weer kom, ligt ze in bed. Maar haar blik is helder en een beetje uitdagend. Kijk eens wat ik geschreven heb, zegt ze, en ze steekt mij een opgevouwen vel papier toe. Als ik het openvouw, staat bovenaan mijn geloof. En daarna volgt een lijst van de mensen en dingen waar zij in gelooft. Ze heeft prachtige woorden voor haar kinderen, haar vriendinnen. Ze beschrijft wat het leven voor haar de moeite waard maakt. En haar dromen en hoop voor de wereld en de mensen die haar lief zijn. Met tranen in mijn ogen lees ik haar geloofsbelijdenis. Er is niets zweverigs aan, het is puur en aards en echt. Ik denk dat je voor je uitvaart toch beter op zoek kan gaan naar iemand voor welgelovigen, zeg ik wat later met een halve grijns. Ik dacht dat ik die al had, kaatst ze terug. Zeker weten.

Lara's Theme uit Dr. Zhivago. En je hoort het orkest van André Rieu. En nu daar een ander orkest, het Ruysal Quartet en Jeroen den Herder met een werk van Frans Schubert.

A Rhapsody of a Theme van Paganini, gespeeld door de Philadelphia Orchestra. 9:05, je hoorde de column voorbij komen van Nicoline Sven. Die staat inmiddels in onze podcast, dus kun je naluisteren daar. Het is vandaag de laatste dag van de Bronkhorst Paardenmeerdaagse. Een driedaagse tocht voor menners en ruiters door de prachtige natuur van de Achterhoekse gemeente Bronkhorst. Deelnemers komen door bossen, uitgestrekte landerijen, kastelen en uiterwaarden. En het is voor ieder wat wils op de Meimarkt in Zutphen vandaag. Het belooft er ouderwets gezellig te worden. Kondigt de organisatie aan. Meer dan 125 kooplieden en standhouders uit het hele land komen er naartoe. En natuurlijk heel veel bezoekers. Vanaf de Marspoortstraat tot en met de Spitaalstraat staan er slingerend door de binnenstad zo'n 125 kramen. Het is ook muziek, onder andere door internationale straatartiesten. Vandaag dus in Zutphen.

0: Zondagochtend op Radio Gelderland. Zin in zondag.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie van de ANWB. 2 wegafsluitingen. De A12 Arnhem richting Oberhausen is tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens dicht wegens werkzaamheden. En daarna is de A3 dicht tot Emmerich-Oost in beide richtingen. En de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knooppunt Del en Meteren is de weg dicht. En die afsluiting geldt ook in de andere richting. A15 richting Nijmegen richting Gorkum tussen Geldermalsen en Del dus.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.
12: Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Gelderland. Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

Hongaarse dans van Brahms als opening van dit uur Zin in Zondag. Nogmaals, goedemorgen. Eind deze week begint het Beethovenfestival in Zutphen. In kerken, in de natuur, op de markt, eerst muziek van de beroemde componist te horen. Er wordt ook stilgestaan bij mysteries rond het muzikale genie. Was hij bijvoorbeeld bipolair? En wat klopt er van de beweringen dat hij geboren is in Zutphen? Ik ga er later dit uur over praten met Emiel Engel, in de hoop dat hij antwoord heeft op al die vragen. Ik ga natuurlijk ook muziek draaien van Beethoven, maar ook van Dvorak, Morricone, Montand, Lennon en McCartney. De Beatles dus.

is nu een lekker weertje voor. Niet te warm, niet te koud. Gaat of 20 hebben we al op verschillende plaatsen in Gelderland nu. Ritje op de fiets, La Biciclette was dat. Yves Montand hoorde je zingen. Op de buienradar zie ik dat het nog rustig is. Ik zag wel dat er een appje binnenkwam van iemand die volgens mij gisteren een klein windhoosje heeft gezien. Nou, ik ben benieuwd waar dat was en hoe heftig dat is geweest. Over fietsen gesproken trouwens. In Neede kun je vanaf 9:30 op de fiets stappen voor routes van 30 en 45 kilometer tot 11:30 kan dat. Je kunt natuurlijk ook je eigen fietstochtje uitzetten vandaag.

Saudade, Cesaria Evora was dat. En de foto van dat windhoosje dat we binnenkregen is gemaakt in Lobith, heb ik begrepen. De dochter van Corina stuurde die foto naar Corina en die stuurde het weer door naar mij. Even na 9 uur gisteravond zou die foto gemaakt zijn. Het is een heel klein windhoosje. Trouwens ook een mooie foto en verhaal van Nelleke uit Varsseveld, die ik via de app binnenkreeg. Je moet altijd jezelf tegen de zon beschermen, schrijf ze. Daarom had ik een petje gekocht. 2 weken daarvoor had ik het nog opgehad en daarna opgehangen aan de schutting. En inmiddels is het gekraakt door een rood bosje. Er zit een nest in. Of er ook kleine rood bosjes in zitten, dat vertelt het verhaal niet. Mooie foto's zijn binnengekomen. Wil je meepraten over wat je hoort op Radio Gelderland? Gewoon appen naar de studio. 06-2222-1342. 06-2222-1342.

gaan langzaam naar een beetje naar de lichtpopulaire muziek. Lucky van Jason Mraz en Colbert Calier was dat om 10:01. Zin in zondag op Radio Gelderland. Beethoven gaan we zo meteen uitgebreid aandacht aan besteden. Is hij in Zutphen geboren? Dat hoor je wel eens zeggen, of is dat echt een broodje aapverhaal? En wat is er waar van de bewering dat hij bipolair zou zijn geweest? Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben met Emiel Engel. Want Beethoven en Zutphen die hebben de komende week echt wat met elkaar. Eerst het weerbericht. Vandaag een mix van bewolking en zon. In de loop van de middag kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt behoorlijk warm, 23 tot 26 graden. Waaien doet het zwak tot matig uit het westen. Morgen overheersen de droge periode met zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig met af en toe stevige buien. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. En na een warme maandag ligt het kwik halverwege de week weer rond 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig.

0: Applaus was dat. De Zee, het is 6:06. Hou je van muziek van Beethoven? Dan moet je komende week naar Zutphen. Daar wordt van 4 tot 7 juni het Beethoven Festival gehouden. Emiel Engel van dat Beethoven Festival is in onze studio in Arnhem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij met Beethoven?
1: Een heleboel.
0: Vertel.
1: Prachtige muziek. Een bijzondere persoonlijkheid. Veel invloed gehad in de 19e eeuw en tot op heden nog steeds veel gevraagd muzikus die op alle podia wordt gespeeld.
0: Waar is dat voor jou begonnen?
1: Nou, dat is bij mij al heel vroeg begonnen. Als kind van een jaar of 8 dirigeerde, had ik een LP en dan dirigeerde ik dus die symfonieën van hem en dan stond ik dus hier toen al te dirigeren. Ja, dat was fascinerend.
0: Ja, jij hebt wat met Beethoven. Zutphen heeft ook wat met Beethoven. Wat heeft Zutphen met Beethoven?
1: Nou ja, er gaat dus al sinds 150, 200 jaar de Mare rond dat Beethoven in Zutphen geboren is. En ja, is dat nou waar? Ja, wij kijken er met een knipoog naar. Het is niet waar, het is niet te bewijzen. Maar het omgekeerde is ook het geval. Beethoven heeft namelijk zelf nooit...

0: aangegeven waar hij geboren is en in welk jaar. Nou, de archivaris van Zutphen die zegt dat hij aanwijzingen heeft dat hij in, vroeger was het een logement, dat hij in het logement de Franse Tuin geboren zou zijn.
1: Ja, wat voor aanwijzingen zijn dat?
0: Ja, dat heeft daar onderzoek naar gedaan. En alleen er staat nergens concreet. Maar het omgekeerde staat ook nergens dat hij in Bonn geboren is. Wat Bonn claimt namelijk dat hij daar geboren is. Nou, wat is het verhaal? Het verhaal is dat de vader van Beethoven, die was zwanger. En die zou rondtrekken en zou zijn zwangere vrouw hebben meegenomen. En nou ja, tijdens die trektocht langs markten, waar de vader dan zong, zou de moeder bevallen zijn. Nou is er wel zo dat er een klein ding meespeelt. Er schijnt, of zo, en dat weet men ook niet, al een eerder kind geboren zijn. Want in Bonn, in het doopregister, staat namelijk Ludwig van Beethoven geboren. De Mare die nog verkondigd was in 1772 zou dan de echte, onze huidige Beethoven geboren zijn. Nou, dat kan natuurlijk voorkomen dat een vroege bevalling of een onderbroken bevalling, dat dan vervolgens het volgende kind dezelfde naam krijgt. En dat zou misschien dan ook weer samen kunnen hangen met zijn toch wel bijzondere karakter die had.
1: Ja, ja. Over dat karakter. Het wordt veel georganiseerd tijdens dit festival in Zutphen. Ja. Onder andere een lezing over de vraag: was Beethoven bipolair?
0: Ja, kijk, van Beethoven weten we aan de hand van zijn brieven, van zijn schrijven, of documenten, familie, van vrienden, dat Beethoven een bijzonder karakter had. Hij had periodes dat hij enorme productie leverde, maar ook periodes dat er niks uit zijn handen kwam. En dan moest hij de natuur in om zijn geestelijke rust weer terug te vinden. Bipolariteit bestond in de naamterm bestond in die tijd niet. Dus we weten het ook niet. Het is ook niet beschreven in dat opzicht. Maar er zijn een heel aantal aanwijzingen in zijn gedrag die doen vermoeden dat Beethoven bipolair is. Nou, en wat nou heel mooi is dat Mike Baudet, de bekende pianist, cabaretier, die heeft zelf het karakter van bipolariteit. En die gaat dus op het festival een lezing geven in combinatie met een concert. Hij gaat aanwijzingen geven van dit is het karakter, en dit is de muziek, en dat zou kunnen zijn in het karakter wat Beethoven heeft gehad.
1: Er zijn sterke aanwijzingen voor, en die gaat hij geven.
0: Ja. En dat doet hij dan ook tevens in combinatie met Schumann. En van Schumann weten we zeker dat hij bipolair was.
1: Ja. In het schema zie ik heel veel dingen staan. Het IVN doet onder andere mee met het festival. Houdt een vroege vogelwandeling. Hoe wordt dat gekoppeld aan Beethoven?
0: Nou, kijk, Beethoven, net wat ik eigenlijk zei, Beethoven was een liefhebber van de natuur. Neem zijn vijfde symfonie. Of de zesde, pastorale. Ja. Dat waren allemaal symfonieën die waren geënt op zijn belevenis. Wanneer hij wandelingen maakte door de natuur.
1: Daar hoorde hij, dat is een vogelgeluid?
0: Daar hoorde hij een vogelgeluid.
1: Ja.
0: En zo zijn er dus heel veel aanwijzingen. Dat hij dus, en dat vond ik een mooi aspect. Want de IJssel is een belangrijke rivier in Zutphen. Om dan daar 's morgens een wandeling langs te maken in het gevoel van Beethoven. Moet ik wel bij zeggen dat dat dan daar ook gekoppeld wordt aan een ontbijt. En daar speelt Nota, saxofoonduo. En die spelen dan ook stukken van Beethoven. Dus het is wel, er zit een duidelijke Beethoven-component.
1: Ja. Ik hoorde ook dat er een aantal mensen jazzmuziek gaan maken, gebaseerd op werken van Beethoven.
0: Ja, Peter Beets, een grootheid, komt uit de Achterhoek, maar die zit op het wereldpodium. Die speelt in Japan, in Amerika, Zuid-Amerika, Verenigde Staten. En ook bij ons op het festival op zondagmiddag.
1: Ja, kan dat wel, een jazzuitvoering van werk van Beethoven?
0: Ja, want Peter die heeft namelijk die doet iets leuks. Die maakt namelijk een crossover van klassieke muziek, dus thema's van Beethoven en andere klassieke componisten. En die verwerkt hij in een jazzbewerking. En dat geeft een bijzonder effect.
1: Ja. We kunnen niet alles noemen wat er gaat gebeuren de komende dagen in Zutphen. Waar zijn jullie vooral trots op?
0: Nou, we zijn eigenlijk trots op drie aspecten, mag ik dan zeggen. Naast het afwisselend programma, echt, de mensen kunnen op beethoven-festival.nl. Het hele programma zien. We hebben het openingsconcert met orkest La Sorpresa en de pianist Thomas Beyer. Thomas Beyer, groot Nederlands pianist. Op de vrijdagavond. Op zaterdag komt Nicola Meeuwsen en Arie Coppage. Nicola Meeuwsen heeft het Elisabeth Concours gewonnen als eerste Nederlander. En in concoursland is dat de top of de top. Als je daar wint, dan ben je een grootheid. Zij spelen een bewerking van Liszt van de 9e symfonie van Beethoven. En wat ik ook erg mooi vind, is het op zaterdagmiddag het Martagny Quartet. Samen met Katelijne Maats piano en Janneke Schareman zang. En Katelijne Maats heeft een voorliefde en die wil een pleidooi houden voor de in Nederland wat onbekende componist Guillaume Lequeux, een groot bewonderaar van Beethoven. Met werkelijk fantastische muziek. Die Lequeux, dat is een jonge componist. Die is aan het eind van de 19e eeuw, op 24-jarige leeftijd, al overleden. Laat een oeuvre achter. Fantastisch. Dat, nou ja, daar moet je eigenlijk gewoon naartoe. Maar daarnaast zijn er tal van andere concerten waar we heel blij mee zijn.
1: Kortom, heel veel te doen rond Beethoven van 4 tot en met 7 juni in Zutphen. Emiel Engel, dankjewel. Ik ga Für Elise draaien. Wat vind jij daarvan?
0: Nou, dat is heel leuk. Ik heb gisteren toevallig met mijn eigen pianoleerlingen een Für Elise projectje gedaan. Project.
1: Is dat nou heel makkelijk om dat te spelen? Want het is echt kinderen in de wieg horen het al.
0: Ja, precies.
1: Dan denk je, het is heel simpel om te spelen, of niet?
0: Ja. De grap van Für Elise is eigenlijk, hij schreef het als een bagatelle. En de grap is zelfs nog meer, hij is tijdens zijn leven nooit uitgevoerd, pas 40 jaar later. De verhaal is natuurlijk, wie is Elise? Dat weten we niet. Waarschijnlijk heeft de kopiëist van het originele partij, zijn eigen handschrift hebben we niet meer. Die heeft waarschijnlijk geschreven Für Teresa. Dat was een meisje waar hij verliefd op was. Maar van een hele rijke familie, een leerling van hem. En die heette Therese Malfatti. En wat is nu het geval? De kopiëist heeft waarschijnlijk de naam vergist. Maar is het makkelijk te spelen? Nee en ja. Het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het eerste deel is heel goed te spelen. Maar het tweede deel is een stukje moeilijker. En het derde deel, met zo'n hele repeterende bas. Ik vind dat altijd net heavy metal. En met een beetje donkere akkoorden. Ja. Dat is toch wel van een andere orde. Grote pianisten durven het vaak niet aan om dit stuk op het podium te spelen.
1: Oké, nou.
0: Heel kwetsbaar.
1: En daarom komt hij hier nu uit de computer. Klinkt altijd goed.
0: Geweldig.
1: Dank je wel, Emiel.

0: Concert in S van Sergio Azzolini, moet ik zeggen. Wie is die man met dat t-shirt met die prachtige cassette erop? Een cassettebandje.
1: Ja.
0: Is dat 1947? 1974.
1: 1974. Ja, dat is wel grappig, want 1947 is van mijn vader. Dus, en ik ben van 74.
0: Jij bent van 74?
1: Ja, okay, ja, okay. Ja. Ik ben nog een van de jongsten binnen de omroep.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ben wel een stuk ouder, ja. André Kuiper in de
1: Goedemorgen. Radio.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan straks weer mooie muziek draaien. En dat is muziek die vooral ook bij vele mensen thuis op een cassettebandje stond. En je kunt ze gewoon weer aanvragen, want wij hebben ze allemaal liggen hier in onze platenkast. Kijk even op gld.nl/muziekcadeau. En dan, ik ben benieuwd naar de verzoeken. Uiteraard weer een countryklapper. We hebben twee Duitsstalige liedjes die aangevraagd kunnen worden. Nou, en zo fietsen we de 4 uur door, Hans.
0: En jij was ook van de cassettebandjes, van het opnemen van de radio ook?
1: Nou, ik was eigenlijk van de bandrecorder nog. Daarvoor.
0: Doe maar duur.
1: Het was wel een duur ding. Ik heb zelfs nog, want ik heb het heel lang gemist. En ik heb uiteindelijk eind vorig jaar, weer zo'n ding gekocht. En helemaal op laten knappen. En, en een paar van die grote spoelen. Die komen trouwens uit Lochem. Daar zit zo'n gespecialiseerde winkel die dat verkoopt. En je kunt mij niet blijer maken. Ja, dat is misschien heel gek, maar het is echt fantastisch om die grote spoelen en het warme geluid wat daarin zit. Ja, het is allemaal analoog, maar het is wel, ik vind het te gek.
0: Ja, en heel erg jaren 70. Als we een keer een dag of een weekend van de jaren 70 doen, moet je gewoon zo'n bandrecorder neerzetten in de studio.
1: Eigenlijk
0: ziet er
1: wel
0: ook fantastisch uit.
1: Ja, en een draaitafel.
0: Die draaiende spoelen.
1: Ja,
0: prachtig.
1: En een analoog mengpaneel.
0: Ja.
1: Ja, dus kom maar door, Hans. Ik vind het leuk. Trouwens, deze microfoons die wij gebruiken, die zijn ook dat model. Dat is eigenlijk een beetje, ik vergelijk het altijd een beetje met de Land Rover die altijd hetzelfde model heeft gehad.
0: Ja.
1: Jarenlang, maar deze ook, hè. Door dit apparaat heeft Michael Jackson bijvoorbeeld zijn hele album ingezongen, hè. Wist je dat?
0: Nee.
1: Ja, zo oud is dat ding al.
0: Zo oud al?
1: Ja.
0: Okay.
1: Deze microfoons die zijn vintage.
0: Oké. Ja. We gaan een klassieke draaien.
1: Dat is ook vintage.
0: Maar opnieuw opgenomen door Anita Meijer. Het Metropoolorkest. Time in a Bottle. Goeie zondag gewenst.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Een hele goede morgen. De zomer is nog niet officieel begonnen. Nou ja, de meteorologische zomer wel. En we hebben al te maken met flink hoge temperaturen de afgelopen dagen. De muziek mag zomer zijn, wat mij betreft vandaag, maar dat is helemaal aan jou. Want jij bepaalt wat we draaien hier op deze zondag. Neem een duik in onze platenkast en vraag een mooie plaat aan voor familie, vrienden en kennissen. Omdat ze het verdiend hebben, omdat het gewoon leuk is of om ze een groet te brengen. En uiteraard, als je er zelf iets tussen vindt in die platenkast wat je wil horen, laat maar weten. Neem een kijkje op gld.nl/muziekcadeau of gebruik de Omroep Gelderland app.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
14: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: Muziekcadeau.

is iets waar vele muzikanten nog jaloers op zijn als het gaat om de trompetsolo die in dit liedje zit. Van Dizzy Gillespie, dat was die man met die trompet met die toeter half naar boven. Ja, dat was hem. Hij speelde mee op deze van Do I Do van Stevie Wonder. Goedemorgen.

0: En daar waren ze weer, ons huisorkest uit Zweden. ABBA en Money, Money, Money. 10:12, pak er nog een bak koffie bij. En leuk dat je erbij bent. Dit is Muziekcadeau bij Radio Gelderland. Het wekelijkse verzoekplatenprogramma. En zo kom je erachter als je op ons afstemt dat er toch nog iets leuks is op zondagochtend op de radio. Nou, en dat niet alleen, want we gaan nog even door. Het is namelijk zo dat we ook het begin van de zondagmiddag met elkaar gaan meemaken. Met die verzoekplaten. We hebben straks ons spel natuurlijk weer de zinzoeker aan het begin van de middag. En dan kun je een platenbon mee winnen. Ja, we hebben nog retro platenbonnen hier in de kast liggen. Nee, niet in guldens, wel in euro's. En je kunt hem ook gewoon uitgeven. Als we even naar buiten kijken, in Oosterhuizen nu al 20,2 graden... en in het westen van Barneveld zo'n 22,1 graden. En die verzoeken, heb je ze? Laat maar horen. Duik even in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau.
1: Verse koffie en fijne muziek. Muziekcadeau op Radio Gelderland.

Manfred Mann bij Radio Gelderland. En haha, zet de clown, 9:15 geworden. Kreeg net een leuk verzoek van Wouter Spoor uit Dinxperlo binnen. Wouter is fanatiek luisteraar van ons, stuurt ons ook heel veel appjes. Waarvoor dank nog steeds, hoor, Wouter, want je bent lekker betrokken bij ons. Je schrijft: Hans-Martijn Ostendorp is jarig. Ja, oud-directeur van de Graafschap en tegenwoordig burgemeester van het plaatsje Buren. Nou is het leuke, hij zat bij Wouter in de klas. En Wouter die heeft gewoon al die verjaardagen van die klasgenoten opgeschreven. En die dacht van, nou, hey, kijk eens wie er vandaag jarig is. En dat is Hans-Martijn Ostendorp. Wil je een leuke plaat draaien? Mag iets Franstaligs zijn? Nou, deze dan.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

een zweterige lunchroom of een cafeetje en een langzaam draaiende ventilator aan het plafond. Wat sigaren erbij en Cuba is compleet. Ja, dat doet je toch een beetje aan denken, tenminste mij wel. Bruno Mars en Risk It All bij Radio Gelderland. Ja, ben je nou een line dancer of gewoon een country liefhebber? Dan moet je even opletten, want straks om 11:15... dan gaan we weer zo'n country liedje op het podium zetten. En dat mag natuurlijk heel bekend zijn, maar ook minder bekende nummers nemen we graag aan. En je merkt het al als je vaste luisteraar bent van dit programma, dat we dat ook best wel draaien. Als het maar die fijne klanken, hè, van de steelgitaar, de banjo, de pedal steels of die typische country stem, heb je de mooie herinneringen aan. Of zeg je van, joh, dit doen we nu met de leden van onze dansgroep. Nou, laat het maar even weten. 11:15 draaien we de country klapper hier bij Radio Gelderland. En welk country liedje ik op het podium mag zetten, dat bepaal jij. Laat me weten via de Omroep Gelderland app. Ik kreeg net trouwens een appje van Hanny uit Herugowaard. En dankjewel Hanny. En je schrijft, ja, we gaan naar de Rock'n'Roll dag in Hoorn. Heb je misschien om iets in de move te komen? Ja, vanuit je dijen natuurlijk. Van Elvis, dat zou ik fijn vinden. Nou, zullen we dan iets ouds van Elvis draaien? Kun je ook lekker meezingen? Ik word er altijd wel blij van. Dit is All Shook Up.

0: Radio Gelderland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Topservice in Epe.
13: Het is 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het nu 20 graden en in Ede 22,3. Het weer in Gelderland. Vandaag is er een mix van bewolking en zon, met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien, vooral in het oosten. Het wordt warm met temperaturen tussen de 23 en 26 graden en er is weinig wind. En vanavond trekken de buien weg naar Duitsland en blijft het op de meeste plaatsen droog met nog wat zon. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Twello lag het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer gisteren urenlang stil na een fatale aanrijding op het spoor. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een specifieke getuige, een oudere man in een blauw shirt, en heeft bevestigd dat het om een geval van suïcide gaat. In Arnhem zorgt het laatste concert van Suzanne en Freek in Gelredoom voor grote drukte. Bij de Heren van Amstel serveren ze speciaal voor de concertdagen een Suzanne en Freek menu. Er is een weddenschap ook onder het personeel over het aantal verkochte schotels. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Leuk dat je erbij bent. Je wekelijkse verzoekplatenprogramma Muziekadeau is weer begonnen. We zijn al een half uurtje bezig en we gaan nog door tot een uurtje of twee. Vandaag is het heerlijk buiten toeven. Nou, je hebt het net gehoord, misschien nog kans op een buitje. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks van de mensen van Weerplaza over ongeveer een kwartier. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 11:15 dan draai ik de countryklapper. Geef je keuze maar door. Dat mag via de mail. Dat is andre@gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
2: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.
3: Muziek cadeau.

Radio Gelderland hebben we altijd 2x Elvis in de aanbieding. Elvis Presley en dit was die andere, Costello en Oliver's Army hier bij Radio Gelderland. Gaan zometeen weer een verzoek doen van Ria Smink. Die vraagt iets Italiaans aan. Oh, dat wordt gezellig, zeg. Ja.

0: veel luisteraars die zijn gisteren weer op pad geweest. Zo ook onze Ria Smink, vaste luisteraar uit Tiel. En je schrijft Ria, ha André, we waren gisteren op het Italië-event. Voor het eerst op landgoed Mariewaard in Beest. Het was mooi, het was warm, maar ja, dat hoort er toch een beetje bij, hè, bij de Italiaanse sferen. Er werd ik wat opgetreden, ik heb ze helaas niet gehoord. Viva la mama, zou je die willen draaien om weer een beetje in die stemming van gisteren te komen? Nou, daar doen wij natuurlijk nooit moeilijk over.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.

0: Ja, met mijn Italiaans is het niet zo goed gesteld. Ik kom niet verder dan het uitspreken van het Como meer. Maar dat is het dan ook. 10:45 geworden met Gino Politi bij Radio Gelderland. En viva la mama. We gaan naar Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit dus even naar buiten te kijken, want het is echt saaiheid. Alom voor jullie meteorologen, dus laten we het even over wat anders hebben. Hey, morgen begint de meteorologische zomer, hè? Wat houdt dat voor jullie eigenlijk precies in? Want wij hebben altijd die andere data, maar jullie meteorologen hanteren de 1e juni, hè?
1: Ja, inderdaad. Wij doen gewoon 3 hele maanden. De meteorologische winter bijvoorbeeld is december, januari, februari. En de meteorologische zomer dus juni, juli, augustus. Ja, weertechnisch klopt dat ook wat beter. Hè. Juni is het toch zonniger en ook warmer dan in september. Het klopt beter, maar het is ook makkelijker rekenen. Dat is eigenlijk is de dubbele reden.
0: Ja, precies. Waarom zou je het jezelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Nee, dat is
2: afgelopen week was het behoorlijk warm, met regionaal zelfs een hittegolf. Tijdens de eerste week van juni
0: Wat gebeurt er?
2: Dit soort hitte niet meer te
0: Wat een gezelligheid. Is dat bij jou...
1: Ik denk dat het uit mijn computer
0: komt. Oké. Jullie zijn met z'n tweeën vandaag, ik hoor het al.
1: Klopt, maar,
0: wat kunnen we nog meer verwachten vandaag naast een hoop zon? Want volgens mij is er ook wat regen.
1: Inderdaad, er zijn buien die eigenlijk een beetje boven Gelderland ontstaan. Die trekken oostwaarts, dus hoe oostelijker zit, hoe groter die kans bij bui. Er kan zelfs wat onweer bij zitten en dat is ook zojuist gebeurd. Een beetje het grensgebied met het Achterhoek en Overijssel. Daar zat een onweersbui die nu Twente en dan vervolgens Duitsland intrekt. Kan vanmiddag ook gebeuren. Er is een enkele stapelhok die net weet te groeien tot een onweersbui. En verder is het behoorlijk warm. Het is nu al 22 graden en er komt nog een beetje bij. Lokaal zullen we zelfs 25 graden weer aan kunnen tikken. Dus het lijkt eigenlijk al wel een beetje op zomer. Terwijl het zelfs voor meteorologen dus vandaag nog lente is.
0: Ja, precies. Het is altijd lastig om die onweersbuien te voorspellen waar ze precies gaan vallen. Hè? Voor als er die stapelwolk, zeg maar, die donderwolk gaat worden.
1: Ja, en vooral waar ze dan het zwaarst uitpakken. Dat was bijvoorbeeld afgelopen vrijdag heel lastig. Je wist dat de potentie er was. Maar ja, je kunt dan ook niet heel breed gaan waarschuwen. Want bij de meeste mensen gebeurt eigenlijk nauwelijks iets. Nee. Uiteindelijk kwam het in Gelderland toch nog tot een paar hele stevige buien. Met lokaal ook schade.
0: Ja.
1: Dat soort situaties zijn echt heel lastig. Vaak kun je dus wel zeggen, nou, de kans is groot dat we in de middag een paar onweersbuien gaan zien. Maar waar precies? Zover is de techniek nog niet.
0: Nee, precies. Als we nou even verder kijken naar morgen en de rest van de week.
1: Nou, morgen een dag eigenlijk als vandaag. Dus ook weer ruim 20 graden. Redelijk wat zon. Zeker in de ochtend behoorlijk zonnig. In de middag ook weer stapelwolken die tot een lokale bui kunnen uitgroeien. Dinsdag is een heel ander verhaal. Het wordt een behoorlijk natte dag. Met eerst gewoon regen en later weer buien, mogelijk met onweer. Temperatuur dan een graad of 20. En ook de dagen daarna zien we toch geregeld temperaturen van 20 graden. Met ook elke dag wel weer kans op buien. Voor weer droger en zonniger weer moeten we nog verder vooruit. Eigenlijk naar het volgende weekend.
0: Okay.
1: Dus wat betreft voor mensen die een normale werkweek hebben, is het dus best wel een gunstige verwachting. Buien door de week en weer een goed weekend waarschijnlijk. Maar er is veel kinderen doen de avondvierdaagse komende week. Ja, daar is het de weersverwachting wel wat ongunstig voor. Zeker de dinsdag.
0: Ja, oké. Nou, dan moeten we dat maar in de gaten houden dan. De regenjassen moeten dan in ieder geval mee voor het lopen. Dat is helder.
1: Inderdaad.
0: Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.

Het is zondag, misschien heb je net een kop koffie gezet en loop je even naar de bijkeuken om even wat lekkere koeken erbij te pakken. En je ziet ze dan in de hoek liggen, die cowboylazen. Ja. En er komt er gelijk zo'n mooi liedje komt er dan op waarvan je zegt van, oh, die wil ik via Radio Gelderland laten horen. Nou, om 11:15, dan is het zover, dat duurt niet zo heel lang meer. Dan hebben we weer de countryklapper en welk liedje mag ik voor jou op dat podium zetten? Laat het maar even weten via de mail, dat is andre@gld.nl. En anders heel simpel, even gebruik maken van de Omroep Gelderland app. Klik rechtsboven even op WhatsApp ons en dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En je mag het nummer ook toetsen hoor, als je dat handiger vindt en je hebt toch dat toetsenbordje van je telefoon voor je. Dat is 06-22-22-1342. En dan komt het hier uiteraard ook rechtstreeks in de studio binnen. Moeten we een keuze gaan maken. En om 10:45 komt misschien wel jouw countryklapper voorbij bij Radio Gelderland. Dit is Morgan Wallen om 11:09.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
7: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
11: Jeroen, dankjewel. 11:02 en zometeen hoor je wellicht jouw favoriete countryliedje voorbij komen. Als je die nog niet hebt doorgegeven, wees er snel bij. Gebruik de Omroep Gelderland app, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders de mail andre@gld.nl. En het is natuurlijk verzoekplatentijd. Vraag een verzoekplaat aan, heel simpel, via onze site. gld.nl/muziekcadeau. Struin even in onze platenkast en doe er een mooi verhaal bij. Dan delen we dat met alles en iedereen die het wil horen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
13: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Josmom. Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies. Zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Muziekcadeau.

Zo simpel is het eigenlijk. Je kunt ons mailen of appen. 06-22-22-1342. Dat is het appnummer. En uiteraard kun je alle verzoekplaten, want de hele platenkast staat op gld.nl/muziekcadeau. Daar kun je alles gewoon lekker vinden, lekker er doorheen struinen en doe er een leuk verzoek bij voor familie, vrienden of kennissen. Een groet, een hart onder de riem, een felicitatie. Maar het mag uiteraard ook voor jezelf zijn. Dat is fijn om te horen. Zometeen draaien we de countryklapper. We hebben er een uitgezocht. En welke dat is, dat hoor je zometeen. Zal een, is wel een moderne. Dat kan ik alvast wel zeggen. En laten we ook even vooruitlopen straks. Want dan gaan we weer zo'n Duits liedje op het podium zetten. En welke dat is, ook dat ga jij bepalen. Ik heb er al een aantal binnengekregen. Maar ik zal zometeen de oproep nog even doen. En dan kunnen we ook van start straks met die muziekekken. Zullen we erop vooruit? Uitlopen met Munchener Freiheit.

0: Little Eve en de Locomotion bij Radio Gelderland. Het is 11:15 geworden. Nou, dan weet je hoe laat het is. Hè. Het is de tijd voor...
1: De Country Klappen op Radio Gelderland.
0: Oeh. Nou, we hebben weer veel suggesties binnengekregen. Waarvoor dank natuurlijk. Altijd keuzestress. Mooie verhalen zijn er binnengekomen. Waarvoor dank. Goedemorgen, André. Een Country Klapper. Ik wil iets van Ruben Hille horen. Namelijk 20 Seconds. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat schrijft Minnie van Bree... En Minnie van Bree, we gaan hem draaien. Ruben Hille, komt-ie aan.

0: De betere bedweters, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. 10 minuten voor 11:30 voor de Radio Gelderland. Leuk dat je erbij bent. We delen die muzikale cadeautjes uit waar je zo dol op bent.
1: Hey, André, ja. Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Oh ja, daar moeten we nog even over hebben. Ja, dat is waar. Ik had het er net al even over, maar desalniettemin even een aandacht van jou. Want straks om 11:45 dan gaan we de eerste ronde doen van onze muziekekken. Een Duitsstalig liedje gaan we draaien. Welke wil je horen? Geef hem maar door. De Omroep Gelderland app heb ik voor je opengezet. 06-22-22-1342. En anders gewoon even een mailtje sturen. André@gld.nl. Ik ben benieuwd naar jouw suggesties. Kijken wat er binnenkomt. En wie weet hoor je hem straks voorbij komen op deze zondag hier bij Radio Gelderland. Ja, er is inderdaad nog wel leuke muziek, hè, zo op de zondag. Fijn dat je erbij bent. Blijf in ieder geval hangen. Tot 1:06. Straks vanaf 2:00 Erik van den Berg. En tot die tijd alleen maar verzoekplaten. Dit is er ook een van Johnny Wakelin. Dit is Inzaaier.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Visioen.

0: is Radio Gelderland.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
8: Mijnleesbril.nl. Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Even na 11:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Well is het nu 20,7 graden en in Groezen 23,2. Het weer in Gelderland, er is een mix van bewolking en zon, met in de middag kans op regen of onweersbuien, vooral in het oosten. Het wordt warm met 23 tot 26 graden en er is weinig wind. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Twello lag het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer gisteren stil naar een fatale aanrijding op het spoor. De politie deed onderzoek en concludeerde dat het om een geval van suïcide ging. Wouter Jansen uit Arnhem is teammanager van het Curaçaose voetbalteam dat naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Hij hoopt dat de deelname aan het toernooi zorgt voor meer zichtbaarheid en toerisme voor het eiland. Meer lees je op gld.nl en via de Omroep Gelderland app uiteraard. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file in Gelderland, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel, daar zo'n 13 minuten vertraging. Leuk dat je erbij bent en zometeen gaat de radio wellicht een klein stukje harder. Want dan hebben we weer onze muziekhekken, een Duitsstalige klassieker. Heb je hem al doorgegeven? Nog niet gedaan. Oh, nou dan even een berichtje via de mail. André@gld.nl of de Omroep Gelderland app gebruiken. Ik heb hem voor je opengezet en dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En die verzoekplaten, struim maar in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
11: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven

Uit alle windstreken komen ze vandaan. Dit komt uit Zeeland van Bluff en Hemingway. En zometeen is het tijd voor onze muziekekken. Welk liedje hebben we uitgekozen? Je gaat het zometeen horen na een verzoek van Roy Visser. Hij schrijft: ik wil een leuk liedje van de Cats aanvragen, namelijk...

de zaal ging op de kop hoor, toen dit gedeelte aanbrak. Het is natuurlijk ook het makkelijkst om mee te zingen. De Cats, aangevraagd door Roy Visser en Be My Day bij Radio Gelderland. Het is de tijd voor, dit is de eerste ronde. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Het zijn er weer een hele sloot. En wat dat betreft, ik ga er één draaien. Maar die andere, die bewaar ik. Want om 1:15 dan doen we onze muziekekker gewoon nog een keer. En als je een Duitse suggestie hebt, dan kun je die gewoon blijven sturen naar ons. Zo simpel is het ook via de Omroep Gelderland app. Die staat wagenwijd voor je open. Ogen. Nou, dat. Ja, het is zondag. Ik ga nog een bak koffie nemen. Frans Derksen, dankjewel voor je appje. Je schrijft, wil je een liedje met een fijn stukje je inhoud draaien van Anna Entlich. En dat heet Kus mich, halt mich, lieb dich. En dat is echt prachtig.

0: radiootje aan in de keuken en je bent de broodjes aan het snijden voor de lunch van zometeen en niet stiekem zelf opeten. Nee. Ja, zie je, daar gaat hij al, hè. Nou ja, het is allemaal zo lekker op de zondag. Geniet van de muziek. Marianne José Brouwer, die heeft een serie over het leven van Dolly Parton gezien. En dat bracht wat inspiratie naar boven, onder andere door het aanvragen van de verzoekplaat. Deze van Dolly Parton. Dit is Applejack om 9 minuten voor 12.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: is Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens de legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar heb je momenteel 6 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Del en Zaltbommel. Daar op dit moment 7 minuten vertraging. Een goed begin van je zondagmiddag hier met Radio Gelderland. Met platen die je hier op de radio kan terughoren als je ze zelf hebt aangevraagd. Dat is het mooie van een verzoekplatenprogramma. Neem een duik in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En we spelen weer het spel waar je je songtekstkwaliteiten moet inzetten in De Zinzoeker. Zometeen de uitleg en win een platenbon ter waarde van €25.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
12: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliter Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sliperiverbis.com.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sliperiverbis.com.
14: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
15: Muziekcadeau.

Nou ja, hier nemen ze nog een minuut voor. Ze zeggen wel eens liefde op het eerste gezicht. Dat gaat dan toch sneller dan een minuut. Tavares hier bij Radio Gelderland en it only takes a minute. 12:12. Zometeen gaan we weer de eerste keer de opgave laten horen van ons spel De Zinzoeker. Pak Google er alvast maar bij en test je songtekstkwaliteiten. Want ik ga zo meteen een liedje laten horen. Daar ontbreekt een stukje tekst. De muziek speelt gewoon door, maar de zanger is even een kop koffie halen. En wat zingt hij normaal gesproken daar? Dat is aan jou om dan even te appen. En dan win je een platenbond waarde van €25 mee als ik je bel en je het goede antwoord hebt. En dat weet je even na 13:30. Maar de moeite waard dus om mee te doen. Goedemiddag, dat schrijft Carla Gertsen. Ik lig in het ziekenhuis in Rijnstaten. En tegen 12:30 zou het fijn zijn als ik een plaatje aan kan vragen voor het verplegend personeel van de 6e etage voor de fantastische verzorging van mij. En zou het dan een plaatje van Jan Smit, Chris Cross en Frans Bauer mogen zijn? Met de vriendelijke groeten van Carla Gertsen. Nou, dat doen we natuurlijk met liefde en plezier voor al die helden in de zorg.

0: mij. Het lijkt wel alsof het een soort trend is dat liedjes steeds korter worden. In de jaren 60 hadden we al liedjes van 2,5 minuut. Maar tegenwoordig zijn er ook actuele hits zoals deze van Kris Kross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En die duurt ook maar 2 minuten. Dus dat is voor de radiomaker is dat ideaal. Maar hij is natuurlijk wel vrij snel afgelopen. Hè? Eens even op de klok kijken.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: 25 euro aan muziek is er te winnen, middels een fijne platenbon. Moet je het antwoord goed, natuurlijk goed hebben en mij dan even appen op 06-22-22-1342. Wat is namelijk de bedoeling? Ik ga je een liedje laten horen en dat is echt een bekend liedje hoor. Daar is de zanger op een gegeven moment gestopt met zingen. En aan jou de vraag, wat zingt hij daar? Zo simpel is het eigenlijk. En we hebben dit keer een liedje van Bill Withers en Ain't No Sunshine. En ik ga je een stille hint geven. Kijk, als je in de songtekst kijkt, achterin. Dat is het makkelijkste. En er zit ook een hoge mate van herhaling in.

Ja, dan zit ik toch even te kijken, maar dan is de opgave toch best wel lastig, hè, van ons spel De Zinzoeker. Welke tekst ontbreekt er in het liedje Ain't No Sunshine van Bill Withers? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Ik ga hem in het volgende half uurtje tussen 12:30 en 1:00 draaien nog een keertje. En dat doen we ook na 1:00 nog een keer. Dus heb je genoeg tijd om de juiste tekst er even bij te zoeken en mij te appen voor die platenbon ter waarde van €25. Je gaat voor 2 concerten in het Gelredome in Arnhem. Het worden er uiteindelijk 10. En dan krijg je een mooie eregalerij bij de hoofdingang van het Gelredome. Nou ja, artiesten als Bruce Springsteen, Bon Jovi, Pearl Jam, Lionel Richie, Madonna, Helene Fischer, de Snollebollekes. Oké, vind ik van een iets andere categorie. Maar toch, flink uitverkocht. En Suzanne en Freek hebben de 10 uitverkochte shows gegeven in Ahoy. Hebben ze mooi gedaan, ook al in de buurt, de horecagelegenheid. Die had ook al een menu van Suzanne en Freek. Ja, wat dat dan opstaat, ik heb geen idee. Misschien hun eigen favoriete gerechten. Zullen we de redacties even na laten pluizen? Zullen we er gewoon maar eens eentje draaien dan van Suzanne en Freek, omdat het zo fijn is. En omdat ze natuurlijk uit de Achterhoek komen. Dit is Halverwege bij Radio Gelderland.

0: 9. Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Bijna 12:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Kotten is het nu 21,5 graden en in Staverde 25,5. Het weer in Gelderland, er is een mix van bewolking en zon, met in de loop van de middag kans op regen of onweersbuien, vooral in het oosten van de provincie. Het blijft warm met temperaturen tussen de 23 en 26 graden en er is weinig wind. Vanavond trekken de buien naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog met nog een tijdje zon. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de N271 bij Molenhoek is een 42-jarige motorrijder uit Os gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de weg afgesloten voor verder onderzoek. En Suzanne en Freek, je hebt het net gehoord, hebben een eigen tegel gekregen op de Walk of Fame bij het Gelredome in Arnhem. Vanavond sluiten ze een reeks van 10 uitverkochte concerten af in het stadion. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 1 file, de op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar 24 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Zometeen laten we nog een keer de opgave horen van ons spel De Zinzoeker. Ja, die is moeilijk deze week. En nou ja, dat is ook niet zonder een reden, want je kunt er een platenbon van €25 mee winnen. Dus zet de radio wat harder. Google even de songtekst van Ain't No Sunshine van Bill Withers. Dan zeg ik dat alvast. En wat gaan we nog meer doen? Die vele verzoeken. En ik kan ze nog gebruiken hoor. Wil je nog een plaat aanvragen voor jezelf? Of wil je dat voor iemand anders doen? Een hart onder de riem, een felicitatie of een groet aan iemand anders? Laat het maar weten. Kijk op gld.nl schuine streep muziekcadeau.
9: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperreverbis.com.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
11: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo.
2: Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Muziek cadeau.

Dat was de geboortedatum van je zoon of dochter of kleinzoon of dochter toen dit allemaal gebeurde, hè? I Feel It Coming van The Weeknd, Daft Punk. Ja, toen ging het allemaal nog van...

gaan zometeen het spel weer doen. De zin zoeken. Ik laat de opgave nog een keer horen. Hij is best pittig, ben ik inmiddels achtergekomen. Maar we hebben al een paar goede antwoorden binnen. Jij kan je in die mooie rij van luisteraars scharen met dat goede antwoord als je mij die zometeen appt. Dus zet de radio wat harder. En zoek even de songtekst van Ain't No Sunshine van Bill Withers op. Die krijg je alvast mee. Ik krijg trouwens een prachtig appje binnen van Marissa Vlietstra. En je schrijft, beste André, willen jullie alsjeblieft Bang Bang van Jessie J afspelen voor mijn moeder in Frankrijk? Ze gaat namelijk de Alpe d'Huez lopen voor mensen die ziek zijn en zijn gestorven aan kanker. Ja, ze vindt het heel erg spannend. Alvast dankjewel, het is een hart onder de riem voor mijn moeder. En of je die plaat hebt? Nou, ik heb even moeten zoeken, maar we hebben hem gevonden hoor. Bang Bang.

0: Heerlijke klanken voor deze rustige zondagochtend. Misschien zit je in de tuin, zondagmiddag moet ik zeggen. Want de tijd vliegt, hè. In de tuin, lekker een kopje koffie erbij. En gewoon even rustig aan doen. Ga ik het tempo even weer wat opvoeren.
1: Hey André,
0: ja,
1: wann kommt denn die deutschen Schallplatten?
0: Ik was er al bang voor. Straks om 12:15, dan gaan we weer een Duitsstalig liedje draaien. We zijn afgelopen ochtend rustig begonnen met een Duitsstalig liedje. Maar het mag best wel een beetje feestelijker wat dat betreft. Zet de radio als je in de tuin zit dan ook maar wat harder. Dan kan de buren ook lekker meegenieten. Ja, ik ben geen veroorzaker van buurtoverlast, maar het is soms wel lekker. Ja, toch? Laat maar komen, al die suggesties. 06-22-22-1342. Dat is ons WhatsApp-nummer. En je kunt ook de Omroep Gelderland-app gebruiken. Even rechtsbovenop WhatsApp ons klikken. En dan komt het ook goed. Ja, dat moet ik wel steeds erbij zeggen. Rechtsbovenop WhatsApp klikken. En dan komt het binnen. Maar je hebt het nummer alvast in je favorieten staan. Dus dan is dat geen probleem. Goedemiddag, André. Dat schrijft de Ellen. Even wat klein huisdierenleed. Ja, is wel een dingetje, denk ik. Zeker voor Ellen, want Pedro, dat is haar viervoeter, die wordt morgen geopereerd aan een darmhernia. Nou, Ellen, je schrijft, ik heb er alle vertrouwen in de dierenarts, maar ik zal toch wel opgelucht zijn als ik hoor operatie geslaagd. Ja, het blijft toch altijd een beetje spannend. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Wij hebben een kat gehad lange tijd, die heeft ook wat operaties ondergaan. Alle ogen eruit gehaald. Ja, dat is geen grap. Alle ogen eruit, dus dat is altijd spannend. Maar ja, ik hoop ook voor jou, Ellen, dat het natuurlijk allemaal goed afloopt. Ja. En hoe kan het ook anders, als het hondje Pedro heet, kunnen we dan Pedro draaien van Rafaela Carrà? Natuurlijk, want daar hoort hij bij natuurlijk. En het is ook nog een zonnig liedje. En ik hoop op een zonnige afloop, Ellen, voor het beestje. Succes morgen met de operatie. Even lekker uitslapen. En ik hoop dat hij weer snel mee naar huis mag en daar revalideren bij jou thuis. En dat hij verder nog een mooie toekomst heeft. Ja, toch?

0: Raffaella Carrà en Piedro.
1: De Zinzoeker.
0: Nou, voor de tweede keer gaan we de opgave laten horen. Het liedje Ain't No Sunshine van Bill Withers. Songtekstkwaliteiten zijn absoluut nodig. Misschien heb je hem al opgezocht. Ik had al als hint gegeven, kijk aan het einde van de songtekst voor de oplossing. Wat ga ik namelijk zometeen doen voor degene die net inschakelen? Ik laat je zometeen een klein stukje horen van het einde dus van Bill Withers en Ain't No Sunshine. Alleen Bill Withers die had op een gegeven moment zoiets van, weet je wat ik ga doen? Ik ga even mijn keel smeren, even een kopje koffie halen en dan gaan we daarna verder. Dus met andere woorden, hij stopt met zingen en de muziek die gaat door op het einde. Maar wat zingt hij daar nou? Ja, dat is even de opgave. Aan jou de taak om hem op te lossen, maar er staat ook iets moois op het programma, namelijk een platenbon. Ter waarde van 25 euro, dit is de opgave.

0: Ja, dat was hem hoor.
1: Ja,
0: als jij mee hebt gekeken via de webcam, dan heb je een klein voordeeltje. Want ik heb je een stille hint gegeven. Dus ik hoop dat je het goed hebt. De platenbon van 25 euro, die ligt hier op jou te wachten. App het antwoord maar even door. 06-22-22-1342. Vond je het nou te snel gaan? Om 1:15 doen we de opgave voor de derde keer. Nou, en dan moet het wel goed komen. Er moet wel een winnaar uitkomen, denk ik. En als je dan even na 1:30 gebeld wordt en je hebt het goede antwoord gegeven, dan heb je die platenbon gewonnen van 25 euro. Het is bijna 1:00 en die vullen we op met deze van de Doobie Brothers. Dit is The Doctor. Is die in de zaal?

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland vielen ze vertragingen van de ANWB. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, ook daar 5 minuten vertraging. En de N327, dat is Geldermalsen richting Leerdam. Tussen de aansluiting met de A15 en Geldermalsen, daar 7 minuten vertraging. Heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Nou, doe dat nog even snel, want om 1:15 dan duiken weer onze Duitse muziekekken in. Een Duitsstalig liedje komt dan voorbij, even na 1:15 dus. En natuurlijk voor de voor de derde keer laten wij de opgave horen van De Zinzoeker. Die platenbon van €25, hij brandt in mijn vingers. Ik moet er vanaf, dus ik gun jou nog een kans om die platenbon te winnen. Als je even na 1:30 gebeld wordt, dan heb je hem ook daadwerkelijk gewonnen. Maar eerst maar even googlen zometeen.
11: Bloemen van Jos Mom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
14: Muziek cadeau.

Zeven minuten over één is het geworden. We gaan dit half uur vullen nog een keer met de opgave van ons spel De Zinzoeker. Kun je een mooie platenbol mee winnen, heb ik al een paar keer gezegd. En natuurlijk de laatste verzoeken die we nog met je gaan behandelen. En dat is niet het enige, want straks ga ik ook nog dit half uur... kwart over één, tien voor half twee... dan hebben we natuurlijk weer onze Duitse muziekekken. Welk Duitsstalig liedje wil je op deze zonnige zondag horen? Geef hem even door via de Omroep Gelderland app 06-22-22-1342. Of de Omroep Gelderland app gebruiken, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken... en dan is het ook geregeld. Het is allemaal zo simpel, hè. Vraag die platen maar aan, hè. Ze zijn van harte welkom. Lekker meezingen of even meezwijmelen. Het is allemaal van harte welkom. Dit is Opus en Life is Life. Er is ook meezingen geblazen, dit. En wist je dat ze uit Duitsland kwamen? Ja, dat is eigenlijk een halve Duitse ek, hè? Ja.

Opus was dit. Life is life. Dat is de titel van het liedje. 11:01 is het geworden. En een mooi appje kwam er binnen. Gaat ook weer over Alpe d'Huez. Hebben we vanmorgen ook nog een appje over behandeld. Hoi André, dat schrijft Jannie. Jannie, dankjewel voor je aanvraag. Je wil een plaatje aanvragen voor alle deelnemers van Alpe d'Huez. En als het kan, het liedje van Maarten Peters. Dichter bij de hemel kom ik niet. Samen met Margriet Eshuis.

0: Maarten Peters en Margriet Eshuis bij Radio Gelderland. En dichter bij de hemel kom ik niet. We gaan weer een spelletje doen.
1: De Zinzoeker.
0: Ja, voor de derde keer laten we de opgave horen van De Zinzoeker. Wat is de bedoeling? Je hoort zometeen een fragment van een liedje. De zanger gaat een kop koffie drinken, maar het orkest speelt gewoon door. Maar wat had hij nou eigenlijk moeten zingen? Het is, ik ga wat hints geven. Ik maak het niet te makkelijk, want het is best wel een lastige opgave. Je hoort het einde van het liedje van Ain't No Sunshine van Bill Withers. En er zit ook een hoge mate van herhaling in. Dat kan ik je inmiddels wel zeggen. Pak de songtekst erbij en app het goede antwoord. En als ik je even na 1:30 bel, dan heb je een platenbon gewonnen. Ter waarde van 25 euro. Hoe tof is dat? Ja, dat is toch mooi. Hè? Ben je klaar voor het fragment? Ik zou zeggen, kijk naar het einde van de songtekst en zing even mee.

een keer deze zin. En nog een keer deze zin. Ja. Het is een beetje copy-paste werk vandaag in De Zinzoeker. App het juiste antwoord naar 0622221342. Dit zijn... Ah, ja, daar is hij al, hè. Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: Ja, je hoort ze zo'n beetje vanaf de jaren 60 tot en met nu. En dit is nu Alex Warren en Fever Dream. Nu gaan we weer even terug naar de jaren 60. Ja, we schommelen heen en weer.
1: Die muziek-ekker.
0: Het is ronde nummer 2, mensen. Al ronde 2.
1: Die muziek-ekker.
0: Ja, dan gaat dat toch ongelooflijk snel, hè? En Nancy, die heeft vanmorgen al gehad. Ik zit even te kijken naar het tijdstip. Ah, was 3:15 vanmorgen. Ja, dat is wel heel vroeg, Nancy. Toen was ik nog niet eens wakker, joh. Toen zat ik nog te slapen. Maar desalniettemin, je was er vroeg bij en je dacht van, ik geef mijn Duitse keuze alvast voor. Als het Roy Black kan zijn, dan vind ik het goed. Ja, nou ja, ik vind het prima. Zullen we dan als bonus Anita erbij doen? Dan kun je ook lekker meezingen, ben ik altijd voor.

Roy Black en Anita, schön ist es auf der Welt zu sein. Ik kreeg net, vorige week eigenlijk al, en die is even blijven liggen, een mailtje van Ria en Wim Wolsink. Al 28 jaar wonen ze in Veghel en zijn echte Achterhoekers. Kijk, dat is fijn om te horen.

0: Radio Gelderland.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Inmiddels 3 minuten over 2:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Welzijn is het nu 22,5 graden en in Zevenaar 25. Het weer in Gelderland, er is een mix van bewolking en zon. En in de loop van de middag kans op regen of onweersbui, vooral in het oosten. Blijft warm met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. En vanavond verdwijnen de buien richting Duitsland en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de N271 bij Molenhoek. De politie onderzoekt de oorzaak, maar het lijkt erop dat de motorrijder de macht over het stuur verloor en van de weg raakte. Jury van Veen heeft alle straten van Arnhem bewandeld, een tocht van zo'n 1200 kilometer in 50 dagen. En hiermee haalde hij duizenden euro's op voor het goede doel, ondanks het slechte weer dat hij trotseerde. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en via de Omroep Gelderland app. En dan zometeen gaan we de prijswinnaar bellen van ons spel De Zinzoeker. Ik hoop dat jij dat bent en dan heb je een platenbon van €25 gewonnen. En verder de allerlaatste verzoeken en laten we zometeen beginnen met Andrew Gold.
7: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Libri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit...

0: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
1: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
2: Muziek cadeau.

0: Giovanka, zij was degene die in de marketingcampagne, een van de laatste marketingcampagnes van Vroom en Dreesman te horen was. Jazeker, en On My Way.
1: De Zinzoeker.
0: We gaan naar de finale van ons spel, De Zinzoeker. Drie keer heb je de opgave gehoord. Je hoorde Bill Withers en Ain't No Sunshine. Ja, en welke tekst is hij een kopje koffie gaan drinken? Het orkest speelde gewoon door. Nou, Peter van der Bril die gaat het ons zo meteen vertellen. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, André.
0: Barbecue al aangestoken?
2: Nee, vandaag niet.
0: Oh, vandaag niet. Vorige week. Oké, okay. ben je een beetje barbecuer?
2: Af en toe.
0: Oké. Nee, precies. Dat wordt ook weer zo eentonig, hè? Dat is ook weer zo. Peter, we gaan het antwoord doornemen. Nou, Ain't No Sunshine. Dat is de titel van het liedje van Bill Withers. Maar wat waren nou de zinnen die ontbraken toen Bill Withers even een kop koffie ging drinken?
2: Dan probeerde hij te zeggen, and this house just ain't no home.
0: Ja.
2: Anytime she goes away.
0: Ja.
2: Anytime she goes away.
0: Ja.
2: Anytime she goes away.
0: Ja.
2: And the last time, anytime she goes away.
0: Nou, we gaan het even checken, hoor. We gaan het even checken.
3: Only darkness every day.
0: Oké, en vanaf dit moment begon het fragment te lopen.

0: eerste was goed, even copy-paste deze, ja? Anytime she goes away. En toen dacht Peter, weet je wat ik doe? Ctrl-C, Ctrl-V, gaat hij nog een keer? Anytime she goes away. En Peter had de smaak te pakken, want hij ontdekt het geheugen, dus nog maar een keer. Anytime she goes away. Ja, Peter, het is goed. Je gaat er vandoor met de platenbol van 25 euro. Hoe fijn is dat?
1: Nou, fantastisch. Dan gaan we wat leuks verkopen.
0: Nou, dat zou ik zeker doen. We gaan hem met liefde en plezier opsturen naar Heteren. Ik dank jou voor je deelname en een hele fijne zondag.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Bring back my CD collection. Ja, dat is een oudje. Paco Banton en Baby Come Back. Nou, we gaan eens even praten met Erik van den Berg. Erik is op audiëntie gekomen. Erik, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zo, nou, je hebt even een rondje hard gelopen vanmorgen, hè?
1: Ja, maar het was toch best wel gewoon warm. Ja, niet zo warm als de afgelopen dagen.
0: Nee, maar benauwd?
1: Ja, dat is wel benauwd, ja. Ik ben te enthousiast gestart ook.
0: En dan
1: wordt het elke kilometer iets minder, zeg maar.
0: Ben je nou ook wat bewuster bezig als het gaat met hardlopen en gezondheid? Want wij hebben natuurlijk onze collega die helaas is overleden, hè, door de hitteberoerte. Dan ken ik wel meer mensen die er wat meer bewuster mee bezig zijn. Hoe zit dat bij jou?
1: Nee, ik ben er zeker zeer bewust mee bezig. Sowieso met gezondheid, maar ook met hitte, zoals vandaag, denk ik daar wel even aan.
0: Ja.
1: En wat ik zo mooi vond, dit was de Quintus Loop in Hengelo Gelderland. Kreeg ik gisteren of eergisteren een mailtje van: beste lopers, jullie gaan meedoen aan ons evenement. Houd er rekening mee, het wordt warm, we hebben extra waterposten.
0: Oké.
1: Denk om hittestress, dus ze benoemden dat ook even specifiek.
0: Heel goed, ja.
1: En ook bij de finish hadden ze voorzorgsmaatregelen genomen van: mocht er iemand het nodig hebben om af te koelen snel, hebben ze daar de spullen voor. Dus
0: dat is mooi.
1: Dat signaal wordt goed opgepakt.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Ja, precies. Nou, fijn, man.
1: Ja,
0: en natuurlijk je eigen gezondheid. Lekker een potje lopen en daarna...
1: Nou, even gewoon lekker afgedoucht en ik sta hier weer fris en fruitig te lezen.
0: Ik ga zo aftaaien.
1: Ja, gaat lekker,
0: goeiedag, zeg.
1: Ik ga onder meer in 1978. Toen zaten we vlak voor het WK voetbal in Argentinië. We kijken naar de hitparade van toen, naar de krant van toen. In de winkel konden we, en volgens mij is dat een van de allereerste producten geweest die suikervrij werden qua frisdrank en drankjes. 7-Up werd te koop ook zonder suiker.
0: Oh!
1: 78 al.
0: In 78 al?
1: En om mensen te waarschuwen, hadden ze het etiket knalrood gemaakt. Zo van: pak mij niet, pak mij niet, hier zit geen suiker in.
0: Maar dat is echt al vroeg, zeg.
1: Ja, daar was helemaal niemand mee bezig in 78.
0: Nee, dat lijkt me niet. Dat is nog laat in de jaren nul, zeg maar, doorgegaan.
1: Op een gegeven moment had je Rivella, dat was al de eerste.
0: Ja.
1: Een beetje zo'n low calorie.
0: Oh, met Arjan Edeveen in.
1: Ja,
0: maar lekker.
1: Maar voor de rest?
0: Nee, dat is
1: 78,
0: maar, ja. En toch tegenwoordig, als je snel de horeca ingaat, je krijgt al vrij snel iets zonder suiker, hè?
1: Ja, alles is tegenwoordig in een light of suikervrije variant te krijgen.
0: Ja, nee, dat is...
1: Okay. 1978, we spelen nog eventjes. Wie van de drie
0: leuk
1: verzoekplaatjes die zijn blijven liggen, als jij er weer mensen boos hebt gemaakt omdat je de verzoekplaatjes niet hebt gedraaid... Dan kunnen ze zich weer...
0: Ja, daar had jij het vorige week over.
1: Met klachten kunnen ze zich tot mij wenden.
0: Ja, precies.
1: Ik ga trouwens niet klakkeloos alles draaien wat de André niet heeft gedraaid.
0: Er komt al een disclaimer aan. Ja, heel goed. Ja, de klachtenorganisatie is aanwezig. Erik van den Berg, tot een uurtje of 6. Over zonder suiker gesproken. Zullen we even zwart doen?
1: Graag.
0: Dan gaan we dat doen.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets... depont.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jeroen. Zometeen alle 13 goed, met onder meer deze. Eik, Tina Turner.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
15: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
12: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
16: Radio Gelderland. Op alles op je gemak zitten en luisteren.

met The Riddle. Daarvoor Ike en Tina Turner. En zo zal het doorgaan tot 6 uur met alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. Als je suggesties hebt, gewoon eventjes een WhatsApp berichtje sturen. 06-22-22-13-42. Niet dat ik een gebrek heb aan plaatjes, want ik heb tot 6 uur meer liedjes al klaar liggen uitgezocht dan ik voor 6 uur kan draaien. Dus laten we maar gauw beginnen. 13 hits uit de hitparade van 31 mei 1978 komen voorbij. En laten we maar meteen naar de nummer 1 gaan. Op nummer 1 stond namelijk Boney M. Met een dubbele A-kant. Of eigenlijk is de A-kant het liedje wat je het meeste hoorde. Maar de B-kant, Brown Girl in the Ring, dat is natuurlijk mijn persoonlijke favoriet. Dus daar gaan we maar meteen mee beginnen.

Ja, ik heb dat dus gejat van Boniem. Dat Erik van den Berg, lalala. Maar Boniem, Frank Varian, heeft het op zijn beurt weer gejat van een Afrikaanse stam die het als kinderliedje heeft gebruikt. Ach, zo gaat het in de muziek, hè. Leentje Buur en jat is aan de orde van de dag. De A-kant is trouwens natuurlijk Rivers of Babylon. Misschien dat ik die aan het einde van deze uitzending nog eventjes laat horen. 13 hits uit de hitparade van toen, 31 mei 1978. We hebben keuze uit bijvoorbeeld, en als er een favoriet voorbij komt en je denkt die wil ik horen, laat het weten. You're the one that I want, John Travolta, Olivia Newton-John. Heidi, Gitta en Erika staan ook in de lijst. Susie Quattro, If You Can't Give Me Love, ook prachtig. Met de vlammende pijp, Henk Wijngaard. Substitute van Cloud Eagle, ABBA, Lady McCurry, BZN en bijvoorbeeld Sa Plan Pour Moi van Plastique Bertrand staan allemaal vandaag in 78 in de Nederlandse hitparades. Net als deze. Dit is nummer 28.

De Turtles, Eleanor, hier op Radio Gelderland. Alle 13 goed, tot 6 uur vanmiddag uiteraard. Zoals iedere zaterdag en iedere zondag. Zo direct het goede doel van de LP. Mooi en onverslijbaar, de Franse auto. Maar eerst even lekker rockabilly met de Stray Cats.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
12: Het is bijna 2:30 geworden. We gaan eens even kijken naar het weer en natuurlijk naar de situatie van de temperaturen. Er trekken wat buien over, dus er kan wel eens een daling plaatsvinden. Ook wel eens even verfrissend misschien. In Epe nu 23,6 graden, in Ede 26,5. Vanmiddag mix van bewolking met zon, kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland en blijft op de meeste plaatsen droog. Gelders nieuws, een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de N271 bij Molenhoek. De politie onderzoekt de toedracht, maar vermoedt dat de motorrijder de macht over het stuur heeft verloren, waardoor hij van de weg raakte. Daan Rijntjes heeft de Liemense landloop gewonnen. Eline de Jong won de 5 kilometer bij de vrouwen. En bij de Quintusloop in Hengelo Gelderland is Erik van den Berg 48ste geworden. Nou, dat hoort niet met Gelders nieuws, maar ik wou het toch even genoemd hebben. Zometeen heb ik deze nog voor je. Whitney Houston. Love will save the day.
13: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo Gelderland en Winterswijk.
15: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van den

0: Whitney. In alle 13 goed. We gaan even kijken in 1971. Toen konden we nog, ook op zondagmiddag, via de AM luisteren naar Radio Noordzee.
1: Muziek horen, dan zit u nu goed, want u hoort niets anders op Radio Noordzee Internationaal. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitbike.
2: Radio Noordzee, postbus 117 in Hilversum. Als u een verzoekplaatje aan wilt, vraag u of niets bij te plakken of zo. Dat gaat gewoon zo. From coast to coast.
3: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
4: 1971.
0: Nou, als je nu een verzoekplaatje wil aanvragen, hoef je geen postkaart te sturen. Kun je gewoon whatsappen. De tijden zijn wat veranderd, hè? Maar de muziek is nog steeds

0: The One and Only Gladys Knight and the Pips.
1: Dat was toen.
0: Vandaag neem ik je met speciale aandacht mee terug naar 31 mei 1978. Je krijgt in ieder geval 13 hits uit de hitparade van toen. Of wordt het er vandaag 14? Dat zou best kunnen. Want ook het instrumentaal fenomenaal van vandaag is een song, is een compositie die vandaag in 1978 in de hitparade staat. Heeft alles te maken met het WK voetbal van 1978. Maar eerst eens even kijken naar die hitparade van toen. We gaan weer twee liedjes draaien, zometeen op verzoek van Annemarie. Die zegt, uit deze hitparade mag één liedje niet ontbreken. Dat is namelijk Achter de Rhododendron van Tol Hansen. Nou, dan raak je bij mij de gevoelige snaar, want ik ben een groot fan van Tol Hansen. Wat had die man een gekke stemmen? En wat maakte die gekke liedjes? Groot artiest, natuurlijk bekend van Big City, maar hij heeft tal van gekke liedjes gemaakt. Waarvan Achter de Rhododendron vandaag in 1978 in de hitparade kwam. Nieuw binnen op nummer 23. Maar goed, dat zometeen. Ook nog Luf uit de hitparade van toen. Uit de krant van toen. En daar had ik het al eventjes met André over. Dat vond ik opmerkelijk dat ik daar tegenkwam. Vandaag in 1978 in de krant. Nu ook 7-Up suikervrij. Te herkennen aan het rode etiket voor iedereen die op suiker let. Dan kreeg je dus die kenmerkende groene etiketten voor de normale 7-Up. Maar dan kreeg je knalrode etiketten met daarop ook nog een keer grote tekst. Dit is 7-Up met het rode etiket. Ja, dat zien de mensen dan toch ook wel. Bevat slechts 6 calorieën per liter. Tussen haakjes staat er ook nog bij op smaak gebracht met saccharine. 1978. Ja, voor mijn gevoel waren ze er vroeg bij 7-Up. Ik ga dat zo maar eens even googlen om te kijken wanneer dat in Nederland eigenlijk begonnen is, de suikervrije frisdranken.
1: Dat was toen.
0: 1978. Voordat we Tol Hansen erbij pakken. Love and You Owe Me.
2: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along.

Nou, dan trekken pittige buien momenteel blijkbaar over de provincie. Ja, net was er wel een paar spettertjes hier in Arnhem, maar niet echt een hoosbui. Maar in de Achterhoek Aalten krijg ik berichten van mensen met fotootjes en filmpjes erbij dat het echt even met bakken uit de hemel kwam. Nou ja, wat zeggen we dan? Goed voor de tuin en een beetje verkoeling kan ook geen kwaad, toch? Op naar het nieuws van 3 uur. Met Talk Talk. Hier in alle 13 goed. Life's what you make it.

0: Heel Gelderland. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Voordat ik hier manager werd...

0: soep. Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Marnix. Zometeen onder meer Brian Ferry. We spelen nog Wie van de Drie met dit keer Rob de Nijs in de hoofdrol. En deze heb ik ook nog voor je. Toto.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
11: Zitten jullie hier nu nog? We starten met het tweede deel. Pss, flakker, knisper, knisper, knetter, pruttel, pruttel. Pss.

0: Rosanna van Toto. Vandaag neem ik je in alle 13 goed tot 6 uur. Tenminste 13 keer mee terug naar een hitparade van toen. En dat is dit keer de hitparade van 31 mei 1978. En zometeen heb ik een liedje waarvan ik denk dat het een vergeten lied is. Een vergeten hit. Het is zo'n lied wat in de hitparade heeft gestaan, maar daarna de arbeidsvitamine en zo nooit meer heeft gehaald. Denk ik tenminste. Het is een liedje van Eruption. Ook daar staat de handtekening van Frank Varian onder. Die man staat ook op nummer 1 in de hitparade vandaag in 78 met Boney M natuurlijk. Hè? Maar voordat ik die laat horen gaan we eerst even kijken naar de televisie. We konden vandaag in 1978 kijken naar Zo Vader, Zo Zoon. En dat begon natuurlijk zo altijd. En dan verscheen Gerard van den Berg in beeld. En die introduceerde dan eventjes zijn panel. Dus de bekende Nederlanders die dan mochten gaan raden welke combinatie goed is. Welk kind hoort bij welke vader of bij welke moeder.
1: Goedenavond, vriendelijk welkom. Zo moeder, zo zoon vanavond met 4 moeders. Vriendelijk welkom, dames. De enige echte Rien Poortvliet.
2: Natuurlijk,
1: ja, en u hebt ze waarschijnlijk al gezien. We zijn andermaal zeer gelukkig met de aanwezigheid van Struisse, heerlijke, lieve Marie-Cécile. En als we het drammetje Biesterveld toch niet hadden.
3: Ja. Moeder C,
1: C. We hebben ook Nico Haak hier, dus het kan zo vaak niet lopen.
0: Ah, dat was wel een sterrenensemble, hè. Nico Haak, Brammetje Biesterveld. Ken je die toch? Brammetje. Pommetje Horlepiep was dat, hè? Nico Haak, dan de Cecile, zijn zangeres. En Rien Poortvliet, die trouwens buitengewoon geestig uit de hoek kwam. Ik heb het hele fragment natuurlijk zitten te bekijken. Ik dacht maar, Rien Poortvliet, serieuze tekenaar. Ja, die was buitengewoon geestig. Leuk programma. Zo vader, zo zoon. Of zoals nu vandaag in 1978 werd uitgezonden. Zo moeder, zo dochter.
4: En dit was 1978.
0: De vergeten hit. Fun Eruption. Party, party.

Hoe oud was jij in 1978, in mei 1978? Ik was 7, Ingrid was trouwens 8, laat ze weten. En Eline zegt, nou, als je een liedje zo 1978 draait, dan moeten de Shirts voorbij komen met Tell Me Your Plans. Dit was Eruption, Party Party. Het was de eerste single van de band. Onder leiding van Frank Varian. Eerst woonden ze met z'n allen in Engeland. En op een gegeven moment hadden ze daar geen succes meer. Toen zijn ze naar West-Duitsland gegaan. Toen ging Frank Varian zich ermee bemoeien. Die kon er wel een act gebruiken als voorprogramma van Boney M. En dat werd dus Eruption. Dit werd geen grote hit, maar I Can't Stand the Rain bijvoorbeeld, dat was een knaller. Een beetje gas terug op deze zondagmiddag met Christopher Cross. En Arthur's Theme.

0: Hoort bij die James Bond film, hè, met dezelfde titel natuurlijk. The Living Daylights. Aha!
1: Wie van de drie?
0: We gaan naar Wie van de drie spelen. En we spelen natuurlijk weer om twee prachtige stickers. Kleverige stickers van alle 13 goed. Die kun je overal opplakken. Ik wil ze overal tegenkomen. Verkeersborden, koelkasten, vrachtauto's. Het zou toch mooi zijn, hè? Nou, ik wil je niet aanzetten tot vandalistisch gedrag, maar plak maar raak, zou ik zeggen. En er is nog een choco-surprise te verdienen ook nog. Maar dan moet je wel weten wat het antwoord is op de vraag van vandaag. Drie liedjes van Rob de Nijs, over een Trace, over een Rosalie, over een Jan Klaassen. Je kent ze alle drie zeer waarschijnlijk. En de vraag is, welke van deze drie is het oudste liedje van Rob de Nijs? Gaat het over Trace, over Rosalie of over Jan Klaassen? Dus welke van deze drie is het oudste?

0: van de drie.
1: Trace, de pieper of Jan Klaassen, de trompetter. Welke van deze drie is het oudste liedje van Rob de Nijs? Laat het weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Trace, Rosalie, Jan Klaassen. Welke is het oudste? Hier is Santana.

0: Radio Gelderland.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Tens. Vertrouw op Attens.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Vier het leven in Tens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Topservice in Epe.
9: Het is 3:30. Eens even kijken naar de thermometers. Groesbeek, 24,3. Maasdriel, Ammerzoden, 21,3 graden. Vanmiddag kunnen er buien overtrekken, ook onweersbuien. De temperatuur blijft tussen de 23 en 26 graden liggen. Vanavond trekken de buien weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Blik op het Gelders nieuws. Een motorrijder is gisteravond op het leven gekomen bij een ongeval op de N271 bij Molenhoek, even ten zuiden van Nijmegen. De politie vermoedt dat de motorrijder de macht over het stuur verloor, waardoor die van de weg raakte. En zijn missie is volbracht. Juri heeft alle straten van Arnhem gelopen. Zo'n 1200 kilometer. Hij deed dat in 50 dagen. Elk straatje, elk paadje, elk steegje. Zo'n 1,3 miljoen stappen. Hij haalde zo'n €11.600 op voor het goede doel. En dat is de speelgoedbank. Meer nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app.
10: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
11: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Heb je de film al gezien over Michael Jackson? Ik vond hem hartstikke leuk. En ook de beginperiode met de Jackson 5 zat daar prominent in. En wat een hork was die vader, zeg. Die stond echt met de zweep, zeg maar, klaar. Terwijl de jongens in de huiskamer moesten oefenen om al keurig en zuiver te zingen. En als het ook dan maar enigszins tegen zat, nou, dan wist hij het wel te vinden. Was de jongens tegenspraak boden aan de vader, dan konden ze zich even melden en dan ranselde hij ze eventjes af. Ja, als je dat dan hoort, dan denk je van, even, wat voor leed zit er achter zo'n prachtig liedje als deze die we net hoorden. ABC, de Jackson 5. Ik hoorde trouwens ook dat er een deel 2 komt. Want deze film die houdt op een gegeven moment op. Op het moment dat de carrière van Michael nog lang te gaan had. Radio Gelderland, alle 13 goed. VOF de Kunst. Oude liefde, die roest.

0: Waterloo Sunset van de Kinks.
1: Dat was toen.
0: Vandaag 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1978. En deze, ach, die vind ik zo leuk. Die ga ik gewoon voor je draaien. Ook zij stonden in de hitparade. Zowel in de top 40 als de nationale hitparade vandaag in 78. Gitti und Erika. Zing maar even mee met Heidi.

Kitty en Erika, wat zou er van ze zijn geworden? Ik heb het even proberen uit te zoeken. 20 jaar geleden zijn de laatste berichten over Kitty en Erika naar buiten gebracht. Toen woonde Kitty in Odenwald en Erika in Oberbayern. In 2005 hebben ze nog een album opgenomen en daarna is het stil geworden. Geen idee. Misschien zijn ze ons ontvallen inmiddels. Er zijn weinig berichten over Kitty en Erika te vinden. Wereldberoemd geworden natuurlijk met de tune. Die hoorde bij de televisieserie Heidi. 1978. Zij stonden dus in de top 40 en in de nationale hitparade. Naast bijvoorbeeld deze. Mighty Sparrow en Byron.

0: Wie van de drie?
1: Een spelletje op de zondagmiddag voor de aardigheid te winnen. Chocoladesurprise van Radio Gelderland. En natuurlijk de stickers van alle 13 goed. Het is maar een aardigheidje, maar stuur ze graag op. Aan degene die weet welk van deze drie liedjes die ik laat horen zometeen is het oudste liedje van Rob de Nijs. Gerda zegt volgens mij is het Trace. Hans Wildeboer die zegt het is volgens mij Jan Klaassen. En Bastiaan die denkt dat het De Pieper is. Ja, één van jullie heeft het goed. Maar die andere twee hebben het niet goed.

0: van de drie.
1: Therese, Rosalie de Pieper of Jan Klaassen de Trompetter. Welke van deze drie is het oudste liedje van Rob de Nijs? Laat het weten via WhatsApp 06 22 22 13 42.

Babe, Styx. Carla die heeft ook geluisterd naar de drie fragmenten. Zegt ik blijf bij Trace. En Hans Visser is het met haar eens. Nou, Jan Klaassen denkt, Gerrit, dat is echt het oudste liedje. Nou, jullie kunnen nog eventjes reageren. Het gaat dus tussen Trace, De Pieper en Jan Klaassen. Welke van deze drie is het oudste liedje van Rob de Nijs? Gisela, die zit te luisteren, zegt, Erik, gaat het wel helemaal goed met je? Moet ik even de dokter hebben bellen voor je? Want hij die draaien zomaar midden op de dag op Radio Gelderland. Gaat het wel goed met je? Jazeker. Gezellig toch even meezingen met Kitty Hoentra. Ja, die kaart.

0: Radio Gelderland.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
8: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Zometeen onder meer naar het Songfestival van 1978. En we gaan meegalmen met The Righteous Brothers. Never close your eyes anymore when I kiss your lips.
12: Het is feest bij Ventus Tegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Ralf Klaassen heeft het Senio 50 Plus matras voor optimale nachtrust.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Vivante Bosman.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: This is my life. Shirley Bassey breekt de tijd op 9 minuten over 4.
1: Topper.
0: We duiken het archief van AVRO's top op in en we komen terecht. Eind mei 1985, bij een van de allerlaatste afleveringen trouwens, gepresenteerd door Ad Visser.
2: De voorlaatste uitzending vandaag, waarin maar liefst 8 nieuwe uit de hitparade. De Bobby Sox, de Raw Band, Duran Duran, Glenda Peters, Silver Pozzoli, Depeche Mode, Paul Hardcastle en Glenn Frey. Verder kijken we naar Could It Be I'm Falling In Love van Grant and Graham en tips met Steve Allen en David Bowie. Hier is Ad Visser.
3: En dan hebben we nu in de studio Grant en Graham. Ze zingen Could It Be I'm Falling In Love en dat zouden ze in Amerika Sophisticated Disco noemen. Grant en Graham, welcome to the studio.

0: heerlijk even meegalmen met The Righteous Brothers. Bring back that loving feeling. You've lost that loving feeling. We gaan weer even naar 1978. Gerrit was toen 27 jaar. En Wim Meijerink werd in 1978 30.
1: Dat was toen.
0: En we kijken even naar het Songfestival van toen. Werd gewonnen door Israël, Itzhak Cohen en de Alpha Beta. En zoals bij elk Songfestival is er altijd wel een gekkigheidje of iets aparts. Er gebeurt altijd wel iets raars. Nou, in 1978 was het natuurlijk weer niet anders. Het Songfestival werd uitgezonden, onder meer in Jordanië. Nou ja, we kennen de regio Israël en omstreken, zullen we maar zeggen. Dat ligt er altijd gevoelig. Toen kregen ze in Jordanië op een gegeven moment door, tijdens de puntentelling, dat Israël ging winnen. En dat vond ze in Israël helemaal, of in Jordanië helemaal niet leuk. Wat besloot de baas van de televisiezender, de nationale televisie van Jordanië? De stekker werd er gewoon uitgetrokken. Dus tijdens de puntentelling, hoppatee, beeld op zwart. Zo van, er is een storing. Helaas, we kunnen de rest van de puntentelling niet volgen. Op een gegeven moment kwam dus omroeper weer in beeld. En wat zei die omroeper? Dames en heren, ik maak het even officieel bekend. Het Songfestival van 1978 is gewonnen door België. Dat is helemaal niet waar. Dat werd gewonnen door Israël. Itzhak Cohen en de Alpha Beta. Abani Bi.

0: Abadi B, het Songfestival van 78, wonnen zij. Maar in Jordanië denken ze nog steeds dat het België is geweest.
1: Wie van de drie?
0: Die werden trouwens wel tweede. Jean Vallée. We spelen Wie van de drie. Dit keer gaat het over het repertoire van Rob de Nijs. Drie liedjes van hem en eentje is de alleroudste van het stel. En ik ga het spelen met Carla en Uggelen. Goedemiddag, Carla.
2: Dag Erik, wat leuk om jou te spreken.
0: Ja, ik denk, laat ik Carla eens bellen. Die is een trouwe meespeler. En je kwam uit de hoge hoed, Carla.
2: Nou, heel erg leuk.
0: We gaan eventjes die drie liedjes nog eventjes langs. En dan moet jij maar zeggen welke de oudste is.

0: de drie.
1: Nou, ik moet zeggen, zo'n 70% van de mensen stemde op A. Zo'n 10% op B. En de rest, nou, zo'n 20% kwam uit bij Jan Klaassen, de trompetter. Heeft de meerderheid het goed? Nou, Carla, jij denkt het ook te weten. Wat is het oudste liedje van deze drie?
2: Race, want die komt uit 1963.
1: Oh, dat weet je toch niet uit je hoofd, neem ik aan?
2: Nee, ik was toch niet eens geboren.
1: Dus je hebt eventjes research gepleegd?
2: Ja, ik moest even opzoeken van welke was nou de oudste. Want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd, hoor.
1: Nee, joh, sommige dingen moet je niet uit je hoofd willen weten. Trace, 1963. Ja, zeker, dat was het goede antwoord dan natuurlijk.
2: Hey.
1: Hoe is het in Uggelen vandaag? Kon je het een beetje uithouden de afgelopen dagen met die warmte?
2: Ja, nou, we hebben een plafondventilator, dus dat gaat helemaal perfect.
1: Dan waait de krant gewoon van tafel, zeg maar, als je hem gaat lezen.
2: Nou nee, we hebben hem in de woonkamer zitten. En bij de eettafel heb ik een gewone losse staan op de tafel.
1: Oké. Okay.
2: Dan is het echt wel uit te houden, hoor. Want het is bloedje heet, was het hier zo.
1: Ja, nee, het mag wel een paar graden kouder worden weer de komende dagen.
2: Ja, voor mij ook wel. Want ik vind het wel leuk als de zon schijnt, maar tot 25 graden. Dan is het wel leuk.
1: Ja, precies. Dan wordt het een beetje overdreven, hè. Ja. We hebben een leuke verrassing voor je. We willen het opsturen. Maar als je zegt, ik wil het komen ophalen, ook van harte uitgenodigd, hoor.
2: Ja, vind ik leuk. Maar dan moet jij er wel zijn. Dan kom ik.
1: Nou, dan gaan we regelen. Dat gaat helemaal goed komen.
2: Okidoki.
1: Je bent de winnaar vandaag. Gefeliciteerd, Carla.
2: Hey, dankjewel, Erik.
1: En we zien je natuurlijk. En dit is hier de oudste van Rob, Trace.

0: Radio Gelderland.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
8: De leukste gouden oude middag op je radio gaat zometeen lekker door. Maar nu even kijken naar het nieuws en ook eventjes naar de thermometers. In Heukelum bijvoorbeeld, 21 graden nog. Daar zal zeker een buitje zijn langsgetrokken, omdat het een beetje is gaan dalen daar. Lunteren momenteel 24,7. Vanmiddag kans op regen of onweersbuien. Vanavond trekken de buien weg. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Blik op het Gelders nieuws. 3 auto's zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A12... tussen de afslag Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het gebeurde eventjes na 3 uur. De auto's moesten worden afgesleept. En het is volbracht. Jury heeft alle straten van Arnhem doorgelopen. Hij legde 1200 kilometer af in 50 dagen, zo 1,3 miljoen stappen. Hij haalde daarmee geld op voor het goede doel, meer dan €11.000. Het goede doel is de Speelgoedbank. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen onder meer de hitparade van toen, mei 1978, met onder meer Plastic Bertrand en Suzy Quattro.
9: Het is feest bij Wentusteugels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
16: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

Radio Gelderland neemt je mee terug in de tijd. Alleen de beste gouden ouwe. Elke zaterdag en zondagmiddag in alle 13 goed.

0: De band met onder meer Paul Weller en Style Council, My Ever Changing Moods.
1: Dat was toen.
0: Vandaag neem ik je in alle 13 goed 13 keer qua muziek mee terug naar 31 mei 1978. Zo direct weer twee liedjes uit die hitparade. Suzy Quatro, Jeroen wil die wel graag horen, If You Can't Give Me Love. En Plastic Bertrand zorgt zometeen voor wat vrolijke herrie met Sa Plan Pour Moi. En over vrolijkheid en herrie gesproken. We konden op televisie kijken naar ter land, ter zee en in de lucht. En met name populair in de jaren 70, eind jaren 70... waren de uitvoeringen van het programma met auto's. Zo hadden we achteruitrijden met DAFjes. Daar gingen gewoon 100 DAFjes per uitzending totaal los. Achteruitrijden met caravans was ook een groot spektakel natuurlijk. Of ging dat naar vooruit? Nee, met caravans was vooruit. De caravanrace ging vooruit. Alleen de DAFjes die gingen achteruit. Ja, het is ook zo lang geleden. En het mooiste aan het hele programma was natuurlijk dat André van Duin was ingehuurd om een commentaar te geven. Nou, dat deed hij op weergaloze wijze. Even een klein fragmentje.
2: We gaan nu beginnen met het op twee wielen rijden.
3: Nou, die hebt de vooruit er alvast uitgehaald. Die hebben zekerheidje genomen.
4: Boe! We gaan er nou heen. Er komt er eentje binnen. Wat zo...

0: Ja, steek je duim even op, even lekker. Zag je dat gebeuren? Die rijdt zo de huiskamer in.
1: Ter land, ter zee. En in de lucht, André van Duin.

0: Man for Man, do what diddy diddy. Het is 5:08 geworden.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Vandaag gaan we terug naar de hitparade van 31 mei 1978. En ook instrumentaal fenomenaal haal ik uit die hitparade. Het is namelijk een instrumentaal nummer wat gemaakt werd voor de NOS voor de uitzendingen rond het WK voetbal in 1978. Dat werd gehouden in Argentinië. Nederland werd uiteindelijk tweede. En de NOS wilde graag iets hebben wat een beetje Argentijns klonk. Wat een beetje herinneringen opriep aan bijvoorbeeld El Conda Posa van Los Incas. Nou, dat werd gecomponeerd en dat was zeer geslaagd. Conquistador, zometeen Argentina. Nog even in de krant gekeken. Want het Nederlands elftal zat op dit moment in 1978 al in een hotel. Al voorbereidingen te treffen op de eerste wedstrijden van het WK voetbal. Voetballer Wim Suurbier, toch wel een vrolijke kerel, die was er helemaal klaar mee. Ze zaten in een afgelegen hotel, Grand Hotel Potrelillos. Ik zit hier als in een gevangenis. Ik voel me opgesloten, zegt Suurbier tegen de krant. Dit trainingskamp is kloten. Na een paar dagen begin ik me aan alles al te irriteren. Ik zie telkens dezelfde smoelen. Hij is ook niet tevreden over de kwaliteit van het hotel. Vanmorgen zat ik een uur in een vol bad. Trok ik de stop eruit. Wat denk je? Het water bleef erin staan. Toen ging ik naar de wc. Precies hetzelfde. Daar begin ik me maatloos aan te irriteren. Als ik hier voor mijn vakantie zou zitten met mijn vrouw, dan zou ik zeggen inpakken en wegwezen. Wim Suurbier, ja, die zat nooit om een mening verlegen. 1978, het WK voetbal. Deze muziek is daar onlosmakelijk bij verbonden. Gemaakt door de Nederlandse groep Conquistador. En het heet dus toepasselijk Argentina.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: Radio Gelderland.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Nee, nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Marnix. Zometeen de favoriete top 3. Dit keer de favoriete top 3 van Wouter. En die heeft onder meer gekozen voor deze.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsenweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
16: Alle 13 goed. Met Erik van

Een Armour Training met Rosie. Vandaag een favoriete top 3 samengesteld in Dinxperlo, de Wouter. Ja, ik wilde net een klein fragmentje laten horen van een van de liedjes die hij heeft gekozen. Maar dat ging hopeloos de mist in. Hopelijk slaag ik er wel in om alle 3 liedjes te laten horen natuurlijk. Nee, dat gaat zeker wel lukken. Zometeen Buffalo Springfield, Expecting to Fly. De nummer 1 die hou ik nog eventjes voor mezelf. Ja, Wouter weet ervan natuurlijk. En we trappen af met Demis Roussos. Nummer

Mooie keus, Wouter. Expecting to Fly, Buffalo Springfield. Voor de mensen die het hebben kunnen horen. Want we hebben een klein probleempje. Nou ja, noem het maar een klein probleempje. Maar onze zenders die haperen links en rechts. Dus het kan zijn dat je de FM... ontvangst niet 100% krijgt en dat het af en toe even wegvalt. Het probleem heeft onze aandacht en de technische ploeg is daarmee bezig. Dus ik hoop dat het gauw helemaal weer hersteld is. De 103.5 hapert links en rechts. Je kunt dan wel luisteren op 89.1 of in de Achterhoek op 90.4... of anders via je telefoon of andere dingen natuurlijk. Maar de FM-zender voor Noord-Gelderland, de Veluwe en de Bouven, 103.5, heeft wat problemen. Excuses. En dat allemaal tijdens die mooie top 3 van Willy. Deze hebben we nog te goed. De derde keuze van Willy is The Scorpions.

Still loving you, the Scorpions. En goed nieuws, de technische ploeg heeft wat schroeven aangedraaid en de zenders draaien weer op volle kracht. En zo konden wij mooi het einde, het snerpende geluid van de Scorpions, tot het eind horen in Still loving you, de nummer 1, of de derde keus, zo je wilt, in de top 3 van Willy uit Dinxperlo. Dankjewel, Willy. Herstel, Wouter, zei ik Willy. Waar ik Willy zei, wil ik Wouter zeggen. Wouter, bedankt. Hier is George Baker en de George Baker Selection.

A Little Greenback, George Baker Selection. Ik had het eerder deze uitzending over 1978. En ik keek in de kranten, toen zag ik dat 7-Up in 1978 begon met suikervrije frisdrank. Volgens mij was dat iets nieuws in de tijd. Alcoholvrij bier kwam er eind jaren 80 natuurlijk. En iedereen herinnert zich nog het Bukkelerbier, want daar begon het eigenlijk een beetje mee. Tenminste, dat was natuurlijk het eerste in het oog springende alcoholvrije bier.

0: Zo lekker dat je de alcohol niet mist.
1: 1989.
2: Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd en dat het geen succes werd. Inmiddels is alcoholvrij bier gewoon een gemeengoed geworden. Drink

0: Radio Gelderland.
1: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Het is 1 minuut over 5:30 geworden. Eens even kijken. In Duiven, daar is het 23,4 graden. In Reden, 18,2. Het wordt langzamerhand ietsje koeler. Komt ook wel door de buien die overtrekken natuurlijk. Vanmiddag trekken er nog wat meer buien over. Er kan ook wat onweer bij komen. Vanavond wordt het droog. Morgen wordt het trouwens weer zonnig. Later op de dag kunnen er dan wel weer buien ontstaan. Morgen zo'n 23 tot 25 graden. Kijken we even naar het Gelders nieuws. Drie auto's zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A12... tussen afslag Zevenaar en knooppunt Oud-Dijk. Het gebeurde eventjes na 3:00. De auto's moesten allemaal worden afgesleept. En Koki Ogawa heeft vandaag het enige doelpunt gemaakt voor zijn land Japan in de oefeninterland tegen IJsland. In Tokio mocht de aanvaller van NEC aan het begin van de tweede helft invallen voor Feyenoord-spits Ueda. En een paar minuten voor tijd kopte hij de bal binnen. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl in de app. Zometeen heb ik het lekkerste voor het laatst bewaard. We gaan zometeen echt lekker ver terug in de tijd met Louis Prima.
6: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Alle 13 goed. Erik van

0: Your Mama Don't Dance.
1: Dat? Was toen.
0: Kelly Loggins en Messina, alle 13 goed tot 6 uur. Lekkers heb ik dus voor het laatst bewaard. Che La Luna, Louis Prima. Ach, dat vind ik zo fijn. Maar goed, die krijgen we zo meteen helemaal als allerlaatste. Na 4 uur gauw ouwe komt Louis Prima nog eventjes langs. Dat is toch prima? Nu naar de hitparade van 31 mei 1978. Je hebt er nog een paar te goed van me uit die hitparade. Ik heb ook een aantal mensen, of appjes gekregen van mensen die zeiden, zou je dat en dat willen draaien uit die lijst? Onder meer werd er gevraagd om Come Back My Love van The Darts. En om Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Nou, daar komen ze aan.
1: Dat was toen.

van huis. Ja, hij heeft zijn oude truc weer terug. Hè? Dat was in het nieuws. Hij zat zoveel jaren in het vak. Hij werd zelf ook 70 of werd hij al 80 inmiddels. Nou goed, Henk Weijgaard heeft in ieder geval de truc terug waarmee hij ooit furoren maakte. Die gele truc die ook altijd op de singeltjes en LP-hoezen van Henk Weijgaard stond. Helemaal gerestaureerd en wel prachtig. Mooi kerel, Henk Weijgaard. Met de vlam in de pijp. Je hebt er nog één te goed uit de hitparade van mei 1978.

0: Ik ga zo meteen de nummer 8 laten horen. Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Maar eerst nog eventjes een commercial. Die is op zich niet zo bijzonder eigenlijk. Maar toch, het venijn zit hem een klein beetje in de staart. Dat vind ik wel zo mooi. Dat zou nu nooit meer zo gezegd worden. Luister.
1: Laat er maar ook een Robijn fijnwasmiddel zijn. Voor hand en machine. Veilig. Zacht. Voordelig. Nou, nog makkelijk uitspoelbaar ook. En aangezien ik er een hekel aan heb ergens een cent te veel voor te betalen, is Robijn fijnwasmiddel voortaan mijn fijnwasmiddel. Ja, wat zou ik dan nog meer betalen? Ja, ik ben me daar een haartje betoeterd.
0: Dat vind ik zo geweldig. Dat zal toch nu nooit meer voorkomen? Ik bedoel, wie zegt dat überhaupt nu nog? Ben ik me daar een haartje betoeterd? Nou, 1978 werd dat gewoon in de reclame gebruikt als een algemeen vaststaand gezegde. Dit beledig ik door iemand die dat trouwens nog steeds gewoon zegt. Je mag het gewoon nog gebruiken, hoor.

0: Bobby Happ en Sunny. Ik weet niet of je al plannen hebt voor de avond, of je nog iets wilt gaan kijken op televisie, of dat je iets anders van plan bent. Ik heb nog een mooie tip voor je. Vanavond viert de VPRO het 100-jarig bestaan. VPRO 100 jaar. Dat wordt gedaan met een memorabele televisieavond. Wat gaan we krijgen? Nou, het wordt een verrassende avond. Een feest ter verrassing is het meer dan een feest ter herkenning, zo wordt het aangekondigd. Maar ik mag toch aannemen dat de grootheden uit het verleden van de VPRO wel op de een of andere manier voorbij zullen gaan komen. Vanavond 100 jaar VPRO op de NPO te zien. En als ik denk aan de VPRO en de legendarische televisieprogramma's, ja, dan kun je het heel wat noemen natuurlijk. Maar Van Koot en de Bie staan misschien wel op nummer 1. Even een fragmentje uit een van de televisieprogramma's. Legendarisch. Do is de Bahnhof.
1: Eigenlijk lijkt jij daarin wel een beetje op vader, Arie.
2: Waarin? Hoezo?
1: Dat jij ook niet praat over jouw rol in het verzet.
2: Nee, dat wordt de afgelopen weken word je doodgegooid met de oorlog. Weet de oorlog hier en de oorlog daar en de oorlog dit. De mensen moeten een keer ophouden over de oorlog.
1: Arie, wat zei die mof tegen jou?
2: Wo is de Bahnhof?
1: Wo is de Bahnhof? 15 was Arie, ik was 13.
2: Hij was 2 jaar jonger. Hij was 2 jaar jonger.
1: Er komt een Duitser aan, Arie.
2: Op de fiets met een geweer zo, steek over zijn schouder uit met de bajonet erop.
1: En een helm.
2: En een helm op zijn hoofd. Op. En die vraagt aan mij, ik was 15. Hallo boebe. Ik zeg hallo hè. Altijd beleefd blijven, had ik wel geleerd van vader. Wo is de Bahnhof?
1: Wo is de Bahnhof?
2: Vraagt hij aan mij, wo is de Bahnhof? De Bahnhof betekent dus, der Bahnhof is het station in het Duits. Dat wist ik. Geen wist dat niet, geen kende nog geen Duits.
1: Ik niet.
2: Ik ook nog niet, maar ik wist wel dat de Bahnhof station was.
1: Wat zei jij toen, Arie?
2: Dus hij vraagt, waar is de Bahnhof? En de Bahnhof is do, daar. Aan de andere kant, daar ligt de Bahnhof. Maar ik dacht, nou komt het erop aan. Nou of nooit, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de Bahnhof.
1: Do is de Bahnhof.
2: Do is de Bahnhof,
1: zei Arie.
2: En hij zei, dank u. En hij ging peddelen in de foute richting.
0: Ja, verzetsdaad. Van Koten en de Bie. Vanavond dus 100 jaar VPRO. De omroep zelf zegt erover: nooit eerder vertoonde of juist speciaal voor deze uitzending gemaakte beelden vertegenwoordigen de 5 VPRO-dimensies. Nieuwsgierig, klierend, twijfel, grenzeloos en vrij. Vanavond vanaf 8:15 bij de NPO. 100 jaar VPRO. En zij zijn ongetwijfeld van de partij. En anders kun je het ook tegenwoordig in het archief van beeld en geluid vinden. Hè. Dat is geopend sinds deze week. De schatkamer van beeld en geluid. En daar kom je ze ook tegen met hele programma's van Koten en de Bie.
3: Heb je er lachen last van? Een eitje wat te zo.

Ballen in mijn buik, de vieze man, oftewel Van Koten van Van Koten en De Bie. Vanavond 100 jaar VPRO. Louis Prima doet de deur dicht. Het lekkerste voor het laatst. Che La Luna. Fijne avond.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd 4e. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als 4e. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Een tijdje geleden verschenen de oranje juichslippers opeens weer in de supermarkt. Die waren nog over van het vrouwen-WK van vorig jaar. Er waren in het verleden de Roy Donders juichpakken, juichcapes waar Rob Kems mee vloog en zelfs juichsokken. Een oranje juichhoed bestaat ook en je verzint het niet, juichslabbetjes. Je ziet de mensen van zo'n campagnebureau denken, wat moeten we nu weer verzinnen? En waar komen ze dan mee? Een juichjek. Tjongejonge, wat een armoei. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, blijdschap zou je denken na een gewonnen finale in de Champions League. Maar wat doen ze? Ze breken de halve stad af. Pourquoi? De verwachtingen rond AI in de zorg zijn hooggespannen. Is dat eigenlijk wel terecht? Er ligt nu een rapport. En mannen worden in Oekraïne op hardhandige manier geronseld voor het leger. Michiel Driebergen deed er onderzoek naar. En tot slot van het uur een mooie documentaire van Marlou van den Bergen over oudere operazangeressen. Want de vraag is natuurlijk altijd, hoe lang kun je nog door? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 31 mei.
3: Ik zat denk ik een beetje voor de ellende en ik heb mijn tempo heel erg omlaag gegooid.
2: Het was drukkend warm en dat merkte ze onder meer vandaag bij de marathon in Groningen.
3: Ik heb me helemaal nat gemaakt, ik heb feest gevierd met iedereen.
2: Voor sommigen kwam het hardlopen daarom op de tweede plek.
3: Ik heb dansjes gemaakt, ik heb allemaal dingen gedaan die bij ons zijn. Dat moet je doen vandaag, je moet gewoon niet meer willen hardlopen.
2: Wie wel vol gas gaf, kwam vaak zichzelf tegen.
4: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
5: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje. Oh.
4: Komt goed.
2: In Amersfoort, Utrecht en Groningen werden mensen onwel door de drukkende warmte. Sommigen moesten zelfs worden gereanimeerd.
6: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel, die even moeten zitten.
3: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Dat warme, broeierige weer resulteerde gisteren in België in fikse onweers- en hagelbuien. De schade is groot, zoals aan deze lijnbus.
7: Mensen, ik zit vast in mijn bus en mijn bovenste luiken zijn aan diegelen door hagel.
2: Die hagelstenen konden in de indrukwekkende wolkenpartijen uitgroeien tot formaat pingpongbal.
8: Die ijsbolletjes die zakken en die worden ettelijke malen na elkaar op en neer gestuurd. En telkens krijgen die een extra laagje ijs. En dus hoe meer dat ze op en neer worden gestuurd, hoe groter dat die hagelbol kan worden.
2: Een bijzondere verjaardag voor Roland Garros-sensatie Jesper de Jong.
9: Op zijn 26e verjaardag gaat Jesper de Jong als een bliksem van start tegen Alexander Zverev.
2: Hij begon de achtste finale goed tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, maar toen het even wat minder ging, moest zijn coach ingrijpen.
10: Hij serveert ook gewoon goed, dus kap met zeiken en gewoon een ding blijven doen.
2: Het mocht niet baten.
11: Alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten en dit toernooi ook niet.
9: Het sprookje is uit voor Jesper de Jong in Parijs. Zverev gaat door naar de kwartfinale.
2: Ja, en dat is iets wat het Nederlands elftal toch zeker wil bereiken op het WK voetbal. Vandaag was de laatste training op eigen bodem voor 1500 man publiek. Deze fans kwamen van ver.
12: We komen uit Noorden, uit Leeuwarden, dus we moesten even voorrijden, maar dat hebben we er graag voor over.
2: Uiteraard zaten er ook potentiële bondscoaches bij.
13: Ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt, maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
2: Ook topsport in Amsterdam vandaag, want daar waren de jaarlijkse twa-twa-wedstrijden. De zangvogels zijn soms spraakzamer dan hun baasjes.
14: U bent de winnaar.
15: Ja. Wat moet ik zeggen?
2: Maar uiteindelijk kwam die los.
15: 44 aan 43.
14: Oh, een hele spannende wedstrijd.
15: Ja, in het begin heeft hij niet gefloten.
2: Daar viel de verslaggever van NH wel iets op.
16: Wat me wel opvalt is dat de zangvogelwedstrijddag wel echt een mannenwereld is, hè?
17: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet.
2: Maar niet bij iedereen is dat zo.
18: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren.
19: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
2: Ja, ja, wees er maar trots op. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Michiel van der Velden.
20: Wat in Nederland niet lukte, slaagt in België wel, schrijft de Telegraaf. Door het strengste asielbeleid ooit is het aantal asielzoekers bij de Zuiderburen spectaculair afgenomen. Dat claimt de Belgische asielminister. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de aanvragen met 30%. In de andere EU-landen was dat gemiddeld 15%.
2: Als reden geeft de minister dat asielzoekers worden geweigerd die eerder in andere landen hebben aangeklopt. Ook nemen de Belgen het niet zo nauw met de Europese regels. Toch zijn er ook in België rechtszaken die draaien om de vraag of het beleid van de regering wel mag.
20: We zorgen te slecht voor onze lever, concludeert het AD. In Rotterdam heeft maar liefst 1 op de 3 inwoners last van leververvetting. Wie moe en futloos is, denkt als oorzaak snel aan de drukke baan of slaapgebrek. Maar in sommige gevallen is de lever de boosdoener. Problemen daaraan ontstaan door diabetes, overgewicht en alcohol.
2: Het overgrote deel van mensen met een leverziekte komt daar pas achter op een moment dat er niet of nauwelijks nog iets aan te doen is. Daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, benadrukt een arts. Bij wie op tijd ingrijpt, kan de lever nog volledig herstellen. In het Erasmus MC is het sinds kort mogelijk om na een doorverwijzing snel de staat van de lever te controleren.
20: Is het wel verstandig om eind mei een marathon te rennen, vraagt de Volkskrant zich af. Bij hardloopevenementen op verschillende plekken in het land werden vandaag mensen onwel vanwege die warmte. En zo'n evenement in mei kan prima, zegt een sportarts tegen de krant. Volgens hem zit het gevaar vooral in de kortere afstanden, waar mensen graag hun beste tijd willen verbeteren.
2: Dat willen marathondeelnemers ook, maar die doen rustiger aan vanwege de lange afstand. Toploper Immo Müller adviseert organisaties om de wedstrijd te vervroegen. 10:30 in de ochtend is bij deze temperaturen volgens hem al te laat. Zeker voor mensen die geen toptijd neerzetten en er uren over doen.
20: NRC schrijft over Jaap Vos, de man die bekend is van de handgeschreven advertenties voor zijn Persische tapijten. Al jaren kondigt hij in zo ongeveer alle dagbladen de opheffing van zijn zaak aan, maar gisteren was het dan echt zover. De laatste tapijten gingen de deur uit.
2: Op de laatste dag doen vaste klanten nog snel wat inkopen. Ze kunnen het bijna niet geloven dat het nu echt gedaan is. Maar Vos vindt het genoeg geweest. Hij is 85 en heeft de tapijten een halve eeuw lang verkocht. De laatste gingen met hoge kortingen de deur uit. Wat overblijft, gaat naar een opkoper.
20: Meewerken aan het artikel in het NRC wilde Vos niet. Tegen de verslaggever zegt hij: jullie hadden 3 weken eerder moeten komen. Daar had ik er nog iets aan gehad.
21: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Crowded House, al een oud nummer, maar toch altijd lekker. Don't dream, it's over. Ja, in Parijs wordt vandaag feest gevierd na de winst van de Champions League door de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Gisteravond was dat, ja. Hoe anders was die sfeer toen? Want na het laatste fluitsignaal braken grote rellen uit, waarbij 57 agenten gewond raakten. Uiteindelijk zijn zo'n 780 mensen gearresteerd. Dat zijn gigantische aantallen. Je denkt, waarom gaan ze rellen? Ze zouden toch blij moeten zijn? Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk. Goedenavond.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Hoe gaat het aan u? Alles rustig?
1: Nou, het is nu wel redelijk. Het is nu wel redelijk rustig. In het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain, was vanavond eigenlijk het laatste deel van het programma van de huldiging. Dat is gewoon vrij rustig verlopen. Er wordt nog wel gefeest daarbuiten, daaromheen. In het stadion zelf waren DJ's, was vuurwerk. Behalve de technische staf en de spelers van het huidige team waren er ook oud-spelers van de club naartoe gekomen om hun winst samen te vieren. En eerder vandaag kwamen de spelers aan op de luchthaven van Parijs en gingen ze in twee bussen onder escorte naar de Champ de Mars, het lange park dat bij de Eiffeltoren staat. Mm-hmm. Daar zijn ze onthaald door tienduizenden fans. En vervolgens zijn ze naar het Élysée gegaan, naar president Emmanuel Macron, en dus geëindigd in hun thuishonk in het stadion.
0: Ja, nou ja, die rellen die braken gisteravond op verschillende plekken uit. Terwijl, ik zei het net al, een Franse club had gewonnen. Dan denk je, ja, dan is het toch een en al vrolijkheid. Waarom gaan mensen dan elkaar in elkaar meppen?
1: Dat is een hele goede vraag. Het gebeurde ook niet alleen in Parijs, maar ook in een 15-tal andere steden in het land. Het is eigenlijk eerder iets wat je zou verwachten, hè, als een team verliest.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus gebeurd bij een winst. Kijk, het bleef gisteren wel heel spannend tot op het einde. De wedstrijd, de verlenging. En daarna waren er ook nog strafschoppen waarbij het neerkwam op de allerlaatste penalty. Maar ja, dat het op zoveel plekken uit de hand is gelopen. En ja, wat we ook niet moeten vergeten,
0: nou, maar,
1: is,
0: maar,
1: het is
0: maar,
1: ook
0: maar,
1: eens
0: verklaar
1: niet
0: dus
1: voor het eerst dat dit gebeurt.
0: Nee, maar waarom heb ik nog niet gehoord.
1: Waarom dat zo is?
0: Ja.
1: Ja, dat is iets waar de Franse autoriteiten zich ongetwijfeld over achter de oren zullen. Ook iets wat vandaag ook al veel aan bod is gekomen. Vooral omdat dit vorig jaar ook is gebeurd. Nadat Paris Saint-Germain, dezelfde club dus, de Champions League won. En ook toen liep het uit de hand. En nu, wederom.
0: Toen liep het uit de hand. Toen waren er honderden arrestaties, twee doden. Maar het waarom, dat niemand kan dus antwoord op die vraag geven, als ik je goed begrijp.
1: Nee, kijk, er zijn wel heel veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat er weer een herhaling was. Terwijl, ja, dat is dus niet gelukt. Hè. Bijna 800 arrestaties, dat is 30% meer zelfs dan nog vorig jaar. Terwijl er juist uit voorzorg, met dat in het achterhoofd, meer politie, meer gendarmerie aanwezig was. Er waren ook extra controles bij metrostations, bij fanzones. En ja, dat heeft er volgens de minister van Binnenlandse Zaken wel voor gezorgd dat de boel redelijk onder controle kon worden gehouden op veel plekken. Maar ja, op veel andere plekken ging het toch echt wel heel erg mis. Ja. En vooral dus in Parijs. Daar werd vuurwerk afgestoken, politie werd aangevallen, ruiten ingegooid. Deelfietsen zijn in brand gezet, auto's ook. Een pannenkoekenkiosk ook. Dus het ging toch wel behoorlijk mis.
0: Heeft iemand van de club erop gereageerd of een van de spelers wellicht?
1: Nee, er is tot nu toe niet een reactie van Paris Saint-Germain of van de spelers zelf. Dat gaat waarschijnlijk nog wel komen. Want eerder hebben spelers wel gezegd dat zij geen geweld willen zien. Ousmane Dembélé bijvoorbeeld, een van de sterspelers die vorig jaar de Ballon d'Or won, die zei, vier feest, maar ik maak alsjeblieft niets kapot. Er waren wel veel reacties vanuit de politiek. Er is één woord dat ik vandaag heel vaak voorbij heb horen komen, en dat is inacceptable, onacceptabel. President Macron die zei het, en hij zei ook, dit is niet wat voetbal is.
0: Ja, nou heeft de burgemeester van het arrondissement gezegd, misschien moeten we dit soort bijeenkomsten verbieden. Is dat een optie? Want ja, de WK komt er ook nog aan.
1: Ja, dat klopt. En dat gaat dus om de burgemeester, de deelburgemeester van het 8e arrondissement, het deel van Parijs waar ook de Champs-Élysées is, waar het afgelopen nacht dus behoorlijk uit de hand liep. Zij heeft vanochtend op hoge poten een brief geschreven en gedeeld, waarin ze zegt dat afgelopen nacht een rode lijn niet alleen is overschreden, maar in brand is gestoken. Zij wil voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées gaan verbieden. Maar ja, daar gaat ze niet over. Dat is aan de prefectuur, het departement. En de minister van Binnenlandse Zaken die heeft al op die oproep gereageerd. En hij noemde het opvallend genoeg een fausse bonne idée, een vals goed idee. Maar niet in de positieve zin, want hij zegt, de Champs-Élysées afsluiten, dat kan niet zomaar. Dat is een enorme boulevard, daar heb je ontzettend veel mensen voor nodig.
0: Oké, dankjewel. Saskia Houttuin vanuit Parijs. En ik ga verder meteen met het volgende onderwerp. Dat gaat over de verwachtingen in de politiek die zo hoog gespannen zijn als het gaat om AI in de zorg. Er wordt vol ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar is dat optimisme wel terecht? Een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zet er vraagtekens bij. Hier in de studio is de vicevoorzitter, medisch ethicus Hafez Ismaeli Mahamdi. Hartelijk welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, hè? Dat vind je prettig. De afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen geïnvesteerd in AI in de zorg. Wat heeft dat zo al opgeleverd? Laten we eens met iets positiefs beginnen.
2: Ja, nou, dat heeft zeker het een en ander opgeleverd. Zo zijn er AI-systemen die zorgverleners kunnen helpen bij het administreren. Hè. Bij zorgverlening hoort nou eenmaal dossiervoering. Daar kun je AI bij gebruiken. AI kan gebruikt worden bij diagnostiek, bijvoorbeeld als het gaat om te vroeg geboren baby's, kan je met behulp van AI het risico op een bloedvergiftiging eerder opsporen. Nou, dat heeft natuurlijk grote voordelen. Je kunt AI gebruiken om bijvoorbeeld leefpatronen te monitoren van mensen die kwetsbaar zijn, zoals ouderen. En als zij dan vergeten hun medicijnen in te nemen of ze vallen, ja, dan kun je ze of herinneren aan de medicatie of in een noodgeval zorgverleners erop afsturen. Dus er is wel degelijk potentie.
0: Precies, maar misschien wordt er iets te veel gerekend op dat AI alles gaat oplossen, want uw rapport waarschuwt voor al te veel optimisme over AI. Ja. Wat zijn u, of jullie, jou, zorgen daarover?
2: Nou, onze zorg is, enthousiasme is goed, maar tomeloos enthousiasme met een gebrek van gebrek aan reflectie. Ja, dat baart ons wel zorgen en die reflectie willen wij toevoegen. En dat kan ik illustreren aan de hand van een voorbeeld.
0: Nou, noem maar eens een voorbeeld. Nou,
2: de administratiedruk in de zorg is echt heel erg hoog. Ja. En je kunt je voorstellen dat zorgverleners nou niet echt in hun handen wrijven om het dossier in te vullen.
0: Dat wordt vaak gezegd. We zijn de helft van de tijd aan de administratie kwijt. En die zouden wij aan de patiënten willen besteden.
2: Nou, en AI een mogelijkheid om die druk te verlichten. Om
0: dat
2: een deel
0: zei
2: van
0: je net,
2: werk,
0: dat
2: over
0: dat
2: te nemen.
0: Een goede was. Maar het is dan ook een slechte.
2: Het is, nou, vaak zijn dingen hebben een goede kant en misschien ook een slechte kant. Laat ik dat proberen toe te lichten. Kijk, administratie, waarom hebben we dat in de zorg? Nou, dat hebben we in de zorg als een kwaliteitswaarborg. Hè. Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, hè, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg. Nou, als je nou AI gaat introduceren om de enorme druk naar beneden te halen, dan moet je nagaan, wat is het effect van die druk op dat doel? Nou, omdat er zoveel druk is, gaan artsen en zorgverleners niet meer die reflectie inbouwen. Maar wat ze gaan doen is vinkjes zetten en wat flink wat slagroom zitten in het dossier. Dus dat doel, dat kwaliteitswaarborging, komt steeds verder onder druk te staan. En het wordt een soort moetje. En wat je dan doet met AI is eigenlijk dat moet je, dat gedaan moet worden. Ja, dat werk ga je verlichten. Maar die kwaliteit waar het echt om te doen is en wat zo ontzettend belangrijk is, ja, dat raakt steeds verder uit zicht. Dus met AI los je op korte termijn de druk op, maar op lange termijn los je het grotere probleem rondom administratie en het belang van goede kwaliteit. Ja, dat los je eigenlijk niet op.
0: Een citaat uit het rapport luidt: AI lijkt vaak een high-tech pleister voor het gebroken been van de gezondheidszorg.
2: Ja.
0: Het is een prachtige zin.
2: Ja.
0: Maar wat wordt ermee bedoeld?
2: Nou, dus het gebroken been in het voorbeeld van de administratie.
0: Ja, nee, een ander voorbeeld.
2: Denk bijvoorbeeld aan, ik noemde de AI-systemen die leefpatronen kunnen monitoren. Ja. Hè? Nou, je zegt, ik noemde ook al, volgens mij er is veel schaarste in de zorg, personeelstekort, et cetera. Nou, met die AI-systemen, als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeft te sturen. Nou, schaarste opgelost. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten, wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: Ja.
2: En dat is heel erg jammer als je het ene probleem oplost en een nieuw probleem introduceert. Ja. En als je het aan de wijkverpleegkundige zelf vraagt, dan zal zij ook tegen je zeggen, het leukste aan mijn werk is dat menselijke contact. En dat dreigt dan ook verloren te gaan.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk nog verder vergrijzen, dat weten we. Mm-hmm. Hè? In de ouderenzorg wordt gedacht aan chatbots.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zo, hè? Monitoring, nou ja, daar is het al even over gegaan. Hè? Ja. Nemen ze wel hun medicijnen in. Maar ja, zorgverleners kunnen ook niet de hele dag bij mensen aanwezig zijn. Zit daar nou een ethisch probleem?
2: Ja, nou, dus chatbots, je kunt het hebben over ouderen of mensen. Nou ja, demente mensen.
0: Die het misschien net zo leuk vinden om tegen een chatbot te praten.
2: Ja, precies.
0: Oh ja?
2: Nou, dat wellicht. Maar het punt daar een beetje is dat je kunt big data, je kunt AI inzetten om 24/7 beschikbaar te zijn voor communicatie. Dat kan die chatbot. En dan ga je eigenlijk op een hele hoogtechnologische manier een probleem proberen te tackelen. Terwijl het de oorzaak, waarom zijn ouderen kwetsbaar? Waarom zijn ze eenzaam? Wat is eigenlijk de oorzaak van heel veel mentale problematiek? Nou, dat is bestaansonzekerheid. Dat is armoede. Dat is gebrek aan een sociaal netwerk. Dus als je alleen maar in gaat zetten om het symptoom te bestrijden, kan dat wel de bodem wegslaan onder het belang om dat sociale weefsel dat zo belangrijk is voor iedereen, voor mensen, om daarmee aan de slag te gaan. En daar willen we voor waken. Dus we zijn in zekere zin dus niet pertinent tegen het inzetten van AI. Maar waar we voor willen waken is dat vanwege de symptoombestrijding de onderliggende oorzaken, het gebroken been, eigenlijk niet wordt geadresseerd. Dat zou onwenselijk zijn.
0: Ja, maar ja, de druk op de zorg zal alleen maar toenemen, denk ik.
2: Ja.
0: En als AI dan niet de oplossing is, zoals sommige mensen wellicht hopen of denken, mm-hmm. Wat dan wel?
2: Ja, nou, het hoeft natuurlijk niet of-of te zijn. Hè? Of AI, of investeren in, zoals ik net zei, sociaal weefsel, menselijk contact. Je kunt natuurlijk ook proberen te verkennen hoe je dat nou en-en organiseert. Het wat onwenselijk is als je zonder reflectie AI gaat toepassen. Maar als je het toepast, maar in acht neemt wat nou de onderliggende problemen zijn, en dan verkent of AI daadwerkelijk daarop ingrijpt en een oplossing is, hè, dat je stappen voorwaarts kunt zetten, nou, dan is het wellicht wel goed om dat toe te passen.
0: Ja. Hoe is dit rapport eigenlijk tot stand gekomen?
2: Hoe het er tot stand gekomen is? Nou,
0: hebben jullie heel veel gesproken met mensen uit het veld?
2: Ja. Dus we doen zeker veldonderzoek. Dus we spreken zorgverleners, we spreken allerlei belanghebbenden. We doen literatuuronderzoek en we hebben een commissie met mensen vanuit verschillende achtergronden, ethici, artsen, et cetera. En op basis van al die input komen we dan tot zo'n rapport.
0: Ja, en wat gaat daar nu mee gebeuren? Toch niet in de spreekwoordelijke onderste la, hè?
2: Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Als het aan ons ligt, zeker niet. Daarom zijn we ook heel erg blij met de uitnodiging deze avond, Mieke. Waarvoor heel veel dank.
0: hoef je me niet persoonlijk voor te bedanken, hoor. Maar, maar goed.
2: Morgen wordt het rapport gepubliceerd in de Rode Hoed, debatcentrum. Hè? En eigenlijk waar wij toe oproepen is gesprek, is debat. En dat gaan we morgen ook beslist doen. En eigenlijk is dat onze inzet om het gesprek over de zinnige inzet van AI aan te moedigen.
0: Want hebben jullie het idee dat er te veel gewet wordt op die AI? Dat er echt wordt gedacht wordt van ja jongens, dat gaat de boel oplossen.
2: Ja.
0: En dan zien iedereen natuurlijk die voorbeelden voor zich van robots die even goed de zorg op kunnen nemen.
2: Ja. Ja, die indruk is bij ons wel ontstaan. En misschien is dat ook wel in een bredere patroon van quick fixes. Hè? Dat je zo snel mogelijk even het symptoom probeert te bestrijden. En ik snap het ook. Hè.
0: Maar soms is symptoombestrijding ook wel fijn, hè?
2: Zeker. Ik heb het heel erg te doen met artsen die ellenlange lijsten moeten invullen. Dus dat begrijp ik ook. Dat
3: nee, maar ik bedoel, als je hoofdpijn hebt, dan is aspirientje ook een symptoombestrijding. En dat is toch wel fijn dan. Zo bedoel ik. Het is niet altijd slecht.
2: Nee, het is zeker niet slecht. Maar als je hoofdpijn hebt omdat je in de armoede zit of omdat je eenzaam bent, dan is het wel lullig om iemand een paracetamolletje te geven, maar dan wel weer terug naar de plek te sturen waar die hoofdpijn begonnen is.
3: Maar er komt dus een debat. Moet er ook een maatschappelijk debat hierover komen?
2: Ja, denken we wel. Eigenlijk iedereen die een belang heeft bij de zorg. En dat zijn er heel erg veel.
3: Nou,
2: dat
3: is of in de toekomst.
2: Of in de toekomst, ja. Die nodigen we van harte uit om hierover mee te spreken.
3: Oké, dankjewel voor de komst. Medisch ethicus Hafez Ismaili Mahamdi. Dankjewel.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht aan was dit van Snelle. Er is steeds meer onvrede in Oekraïne over de agressieve werkwijze van de zogenoemde mobilisatiepolitie. Mannen worden geregeld op hardhandige wijze van de straat geplukt om te gaan vechten tegen de Russen. Want dat blijft het grote probleem voor het leger, het tekort aan manschappen. Journalist Michiel Driebergen doet in Oekraïne onderzoek naar die mobilisatiepolitie. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, wat voor verhalen hoor je over die werkwijze van die mobilisatiepolitie?
1: Ja, nou ja, ik ben zelf ook wel eens bijna in zo'n busje gegooid, hoor. Ik moet zeggen, die controles die zijn overal. Die zijn op stations, die zijn op straat, in het centrum, in buitenwijken. Dan stopt er opeens inderdaad een auto of een busje voor je neus. Springen er 2-3 mannen uit. En vragen dan onmiddellijk naar je documenten of je geregistreerd bent. Want je moet je als man, zeker hè, tussen de 18 en de 60 jaar, moet je registreren waar je woont. En dan moet je je beschikbaar houden voor eventuele mobilisatie. Nou ja, goed, ik trek dan snel mijn paspoort tevoorschijn en dan druipen ze weer af. Maar goed, ja, je ziet toch eigenlijk steeds meer, hoor, de laatste maanden ook filmpjes van, ja, toch wel gewelddadig optreden. Inderdaad, midden op straat. Mannen die inderdaad in busjes worden geduwd. Soms vallen er ook klappen. Ja, en zo gaat die politie af en toe te werk. Ze verdedigen ze zich natuurlijk door te zeggen, het is maar een heel klein percentage. Ik denk ook dat het zo is, hè, van de misstanden, van de excessen. Maar dit is toch eigenlijk ook wel echt een onhoudbare situatie. Die busificatie, zoals we dat noemen.
0: Ja. Wat is het voor dienst? Zijn dat gewone politieagenten?
1: Nee, dat is de recrutering. Officieel is het zelfs een onderdeel van het leger. De recrutering van het Oekraïense leger. Het probleem is eigenlijk een beetje, en dat is toch ook wel wat je dan ziet, hè, waardoor je met welke ogen je de video's moet bekijken. Het zijn vaak veteranen, dus mannen die al in het leger hebben gediend, die vaak een keer gewond zijn geraakt en dan veteraan zijn geworden. En die natuurlijk ook wel vaak getraumatiseerd zijn en vaak boos zijn dat, ja, sommige mannen een beetje hun snor drukken, niet willen dienen in het leger, niet hun leven willen riskeren, wat zij dan wel hebben gedaan. Ja, en dat leidt toch heel erg snel tot conflicten. Er is nou eenmaal een hele grote groep mannen. De minister van Defensie heeft nu eindelijk cijfers daarover gegeven dat er 2 miljoen mannen zich niet correct hebben geregistreerd. En die zijn dus eigenlijk wanted. Die worden eigenlijk min of meer gezocht. Die overtreden de regels.
0: Ja, ze houden dus controles op straat. Je zei al, tussen 18 en 60 moet je je registreren. Maar je wordt niet, als je jonger bent dan 25, word je opgepakt nog, toch?
1: Nee, inderdaad. Je moet je tussen, nou ja, het gaat om tussen 18 en 60, maar als je tot 25 hoef je in elk geval niet naar het front. Dat is toch ook wel echt een harde leeftijd. Die wordt ook echt wel gerespecteerd, maar je kunt nog steeds gecontroleerd worden en je moet je beschikbaar houden. Je kunt wel gemobiliseerd worden, maar dan kun je, ja, ergens in het achterland in dienst komen. Maar als je student bent, kun je sowieso niet. Er zijn sowieso heel veel uitzonderingen dat je niet in het leger hoeft.
0: Wie hoeft er dan verder nog niet?
1: Als je bijvoorbeeld 3 kinderen of meer hebt, dan hoef je niet in het leger. Daar wordt rekening mee gehouden als je studeert dus. Maar ook als je bijvoorbeeld zo belangrijk werk doet dat je beter niet gemobiliseerd kan worden. Ik sprak eergisteren in Lviv een advocaat die zich bezighoudt met dit soort zaken. Ja, en die had het voorbeeld van een man die zat op de asfalteermachine. Die was heel belangrijk bij het aanleggen van wegen. Ja, die man heb je ook nodig, ook tijdens oorlog. Maar die werd gewoon uit zijn machine getrokken en stond de volgende dag op het trainingsveld. Nou, als er dan een procedure komt met een goede advocaat in dit geval, dan is die man uiteindelijk wel weer, ja, op zijn auto terechtgekomen. Alleen, ja, er zijn toch echt veel misstanden. Kijk, aan het begin van de oorlog, Mieke, zijn heel veel mannen en ook vrouwen vrijwillig het leger ingegaan. Er zijn de afgelopen 4 jaar 1,2 miljoen Oekraïners die hebben gediend of nog steeds dienen in het leger. Dat is natuurlijk een enorm aantal en dat is een grotendeels vrijwillige beweging geweest. Maar ja, na 4 jaar oorlog, dat zei die advocaat ook, ja, is iedereen gewoon heel erg moe en is het een beetje op.
0: Ja, jij hebt gesproken, hè, met een advocaat die mannen bijstaat. Heeft het wel zin om een klacht in te dienen? Ja, soms dus wel, als ik jou zo begrijp.
1: Ja, zeker. Kijk, die filmpjes die gaan natuurlijk vooral over het eerste proces. Hè. Iemand wordt zo'n busje ingegooid en het is niet om aan te zien. Hè. En de Russische propaganda gebruikt dat ook. Die proberen die social media natuurlijk vol te zetten met dit soort video's. En het ziet er echt slecht uit. Maar vervolgens die procedure starten wel. Oekraïne is toch steeds meer een rechtsstaat aan het worden. Maar goed, kijk, als je eenmaal op het trainingsveld bent, al. Ja, dan word je natuurlijk ook onder druk gezet door mannen die ook daar aan het trainen zijn. Die zeggen, joh, ga met ons mee. Schaam je eigenlijk niet dat je niet in het leger wil. Dus uiteindelijk zie je toch ook, en dat hoor je ook van die advocaat, dat veel mannen toch uiteindelijk zeggen, oké, nou, dan ga ik wel. En daar hoopt die mobilisatiepolitie natuurlijk op. Dat nou ja, goed, hè, gedane zaken nemen geen keer. Ja. En dan hebben wij onze quota weer gehaald.
0: Ja, Oekraïne oogst natuurlijk veel lof voor hoe het stand weet te houden. Vooral dankzij drones. Maar dat tekort aan soldaten blijft dus een groot probleem. Hoe groot is het? Hoeveel mensen hebben ze nodig?
1: Ja, ze hebben eigenlijk nog 100.000 extra mensen nodig. Zelensky, president Zelensky, zei ondanks, ja, wij komen heel vaak in de situaties dat we eigenlijk, ja, 1 Oekraïner staat op 8 Russen, kun je je voorstellen. Sommige brigades die klagen dat dat ze maar 30% van de capaciteit hebben om de posities te vullen. Je ziet nu toch een soort van verschuiving. En je noemde de drones, dat drones steeds belangrijker worden op het slagveld. Er zijn steeds minder mannen nodig die infanterist zijn. Die dus eigenlijk het gevaarlijkste werk doen aan het front. En die advocaat zei ook, we moeten eigenlijk steeds duidelijker maken dat je ook dronepiloot kan worden. Dat je ook je technische vaardigheden kunt gebruiken. Dat onder die 2 miljoen mannen zitten misschien heel veel mannen die misschien wel willen, maar inderdaad te bang zijn om op die voorste posities terecht te komen. En inderdaad te sneuvelen, uiteraard. Dat gebeurt ook vaak in het leger. Maar misschien kunnen die mannen hun kwaliteit op een andere manier inzetten. En houden ze zich dan wel beschikbaar. Dat is toch een beetje de hoop.
0: Ja, ik begreep dat als je 1 keer in het leger zit, dat je diensttijd nooit afloopt.
1: Ja, als je dus een contractsoldaat bent, hè, een professioneel militair, dan heb je een contract voor een bepaalde periode. Maar als je gemobiliseerd wordt, en dat is natuurlijk wat al die mannen op straat, ja, waarom ze niet dat busje in willen. Als je gemobiliseerd wordt, dan is dat tot het einde van de oorlog in principe. En ja, je hoort nu toch echt wel stemmen opgaan in Oekraïne dat echt afgelopen moet zijn. Dat er ook een demobilisatie moet komen, dat er een eindperiode in zicht moet zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, als er zo weinig manschappen zijn die aan het front kunnen vechten, dan worden die regels natuurlijk heel erg vaak, ja, toch met voeten getreden.
0: Nee, maar dat je dus als je het leger ingaat, dat je denkt, oké, over 2 jaar ben ik er weer uit. Dat zou toch,
1: ja, precies.
0: Dat zou toch echt wel redelijk zijn. Nou ja,
1: ja,
0: daar wordt wel aan gedacht om dat te doen.
1: Zeker. Ja, zeker. Er wordt

Goed, we gaan het zien. Dank je wel voor je bijdrage, Michiel Driebergen. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die niet zo heel vaak in het oog te horen is. Maar het heeft van alles te maken met de documentaire waar ik zo over ga praten. Dit is Charlotte Maggiono met een lied uit Frauenliebe und Leben.

0: Doe ring aan mijn vinger van componist Robert Schumann, gezongen door Charlotte Margiono. Een van de zangeressen die in de documentaire tot de laatste noot van Malou van den Bergen optreedt. En die documentaire die wordt morgen uitgezonden in het Uur van de Wolf op NPO 2. Ik zeg het maar vast. In die film komen 4 internationaal gerenommeerde operazangeressen aan het woord over ouder worden in de spotlights. Malou van den Bergen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de studio bent. En ook goedenavond, Charlotte Margiono.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat je op afstand weliswaar, maar toch erbij bent. Een documentaire over ouder worden als operazangeres. Was dat iets waarvan je meteen dacht, daar wil ik aan meedoen?
2: In principe wel. Ja. Omdat ik meteen de essentie begreep waar Marlou mee bezig was. En ik vond het ook meteen een heel breed spectrum van de ouder wordende mens in de westerse maatschappij. Uh-huh. Heeft nou eigenlijk geen plek. En zeker de vrouw die zich in mijn richting begeeft, dus kunsten. Je wordt al ontzettend jong opzij gezet. Misschien is dat met alle beroepen wel zo. Maar in ieder geval,
0: nou,
2: ja. Het is een pijnlijke aangelegenheid, ja, eigenlijk.
0: Ja, Malou van den Bergen, het is een gevoelig thema in de operawereld. Ouder worden en dan vaak nog echt voor het oog van de operabezoekers. Wat gebeurt er met je stemmen als je ouder wordt?
1: Als je ouder wordt, gaan je stembanden verliezen aan flexibiliteit. Wat dus op de toonhoogte van je stem effect

0: zou kunnen hebben. En met name sopranen kunnen daar last van hebben tijdens of na de overgang.
1: Ja, want ze leggen zichzelf een enorme perfectionisme op eigenlijk. Hè? Deze begreep ik uit de documentaire.
0: Dat wordt gevraagd in de operawereld. Zowel van buitenaf als de zangeressen zelf die streven naar perfectie. En op het moment dat je het idee hebt dat je stem niet meer helemaal voldoet aan die perfectie, dan kan dat gevolgen hebben. Ja. Maar de film gaat juist over, kan een doorleefde stem juist ook niet heel erg mooi zijn? Dat is wat ik met de film wilde laten zien.
1: Net zoals een wat oudere balletdanseres soms prachtig kan dansen, omdat er zoveel expressie in zit.
0: Precies.
1: Misschien iets minder souplesse, maar ja, wel veel meer expressie en doorleefdheid.
0: En levenservaring die je meeneemt.
1: Precies. Hoe was dat voor die andere zangeres? Hè? Doris Soffel zit erin, Christine Pio. En,
0: Doris Soffel, Sandrine Pio.
1: Sandrine Pio, oh, zei ik het verkeerd? Sorry.
0: Weet niet, maar
1: ja. En Robert Alexander.
0: En Robert Alexander,
1: inmiddels overleden. Was iedereen bereid er met je over te praten?
0: Ja. Nou, dit is de shortlist.
1: Ja.
0: Oh. Ik had natuurlijk een longlist.
1: Ja.
0: En voor mij was het belangrijkste dat de zangeressen inderdaad open wilden zijn en kwetsbaar over dit onderwerp, wat een heel gevoelig onderwerp is en bijna een taboe. Want als je op websites van operazangeressen kijkt, er staat eigenlijk nooit de leeftijd op gemeld.
1: Maar dat is sowieso in de muziekwereld is dat zo. Ook niet van violisten of zo.
0: Nee, met je leeftijd prijs je jezelf eigenlijk een beetje de markt uit op het moment dat je ouder wordt.
1: Ja, terwijl in de mediawereld, ik bedoel, als je op wiki staat altijd je leeftijd bij. Maar bij operazangeressen dus niet.
0: Nee,
1: maar
0: precies.
1: Dat wordt door iedereen gerespecteerd, want iedereen zal het toch wel weten.
0: Ja, door wiki.
1: Ja. Ja, en mevrouw Margiona, u bent in 2010 al gestopt.
2: Ja.
1: Zeg ik jij of u?
2: Zeg maar jij, hoor.
1: Okay.
2: Dat is prima. Ja,
1: ik heb je nog wel eens eerder gesproken toen in die tijd. Volgens mij was je toen pas 50. Dat is toch helemaal.
2: Wat klinkt dat schattig? Ja, ik ben inmiddels 71. Je moet het ook zien als een soort vorm van sport. Sowieso het klassieke zingen is een buitengewoon precaire aangelegenheid. Als je je realiseert dat in het strottenhoofd van de mens zitten dus die stembanden. Nou, dat als je die op tafel legt, dan zie je twee kleine, vieze, grijze, sliertige frutseltjes. En die hangen dan in een bewegingsapparaat wat door spieren wordt aangestuurd. En het is de bedoeling van een operazanger, maar sowieso van een klassieke zanger, dat je dus zonder microfoon, zonder kunstmatige versterking, van een redelijke leuke kleine zaal van het concertgebouw tot in de Sydney Symphony Hall 4000 mensen zonder microfoon de zaal kan bezingen.
1: Ja,
2: het is gewoon krankzinnig. En dat geeft zo ontzettend veel heeft zoveel impact. Daar ben je jaren mee bezig om te kijken, sowieso in je studietijd, ga je dat überhaupt halen? Heb je voldoende fysiek om aan al die praktische en ook natuurlijk daarnaast nog de hele artistieke eisen te voldoen? En als dat dan zo is, gaat die stem dan steeds groter worden? Groei je door allerlei stemvakken heen? Of stopt het na een tijdje? En dan komt op een gegeven ogenblik het moment van, ja, maar dit is zo'n krankzinnige inspanning dat niet alleen de overgang, maar ook een gezonde vorm van dat je ouder wordt. Als je 71 bent, ga je toch ook niet meer in Wimbledon een vijfzetter spelen?
1: Nee.
2: Dat gaat toch niet meer?
1: Nee, maar jij bent al opgehouden toen je 50 was. Had je toen het idee, ja, ik kan het niet meer? Ik begreep uit de documentaire dat een nare recensie ook nog een rol had gespeeld. Dat je dacht, ik heb geen zin meer om mezelf nog zo kwetsbaar te maken.
2: Nou, wat ik me kan herinneren, maar ik ben heel slecht in data's, is mijn laatste optreden bij de Nederlandse opera. Maar dat is, ik heb daarnaast natuurlijk ook op andere plekken gezongen. Was volgens mij toen ik al over de 60 was, hoor.
1: Oh, toch
2: toen
1: wel?
2: Zong ik in Hans en Grietje de moeder. En dat was een hele leuke rol. En dat zijn ook rollen die bij je leeftijd passen, sowieso. Want je hebt een moederrol en je mag ook wat ouder zijn. En ja, de perfectie ligt op andere manieren. Het is ook een komische rol.
1: Ja. Oh, dus dat klopt niet helemaal dat je nog maar 50 was?
2: Nee.
1: Oké.
2: Nee, ik heb zelfs na die leeftijd ben ik begonnen aan het echte zwaardere werk. Dus dan moet je denken aan Wagnerrollen.
1: Weet jij hoe het zit, Marlo?
0: Nee, het is wel. Ik bedoel, ik ga Charlotte natuurlijk niet bestrijden hier. Nee. Het speelde mee bij Charlotte, die recensie. De vocale bruikbaarheid voorbij. Dat was een neersabelende uitspraak. En dat was voor Charlotte wel degelijk iets waar ze heel. Ja, wat een kwetsuur opleverde. Maar Charlotte is wel doorgegaan met zingen, maar heeft geen dragende rollen meer gedaan.
1: Oké, ja, het was ook in de 50. Ja, het was ook. Maar Charlotte, voor die film keek je ook terug naar beelden uit de tijd dat je nog veel jonger was. Is dat dan confronterend?
2: Nee, niet. Niet. Dat heb je natuurlijk wel vaker gedaan. Ja. En het is. Ik ben in de film de enige van de drie, van de vier dames, die dus echt, zoals ik dat zelf me ook altijd voor had genomen, niet te lang doorgaan, niet zo lang doorgaan dat de mensen bij het verlaten van het concerthuis, bij het ophalen van hun jas tegen elkaar zeggen, wat zong ze vroeger mooi, hè?
1: Ja, ja.
2: Ik bedoel, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk. Ja. En dat heb ik ook eigenlijk wel bereikt. En inderdaad, die recensie waar we het steeds over hebben, die heeft ook wel iets positiefs bij me teweeg gebracht. Ja. Die heeft inderdaad op een vrij bruske manier dat moment eigenlijk aangekondigd.
1: Ja.
2: Weliswaar was dat niet bij van alle recensenten zo benaderd, maar het maakte mij wakker en waakzaam.
1: Ja.
2: En voor mij is altijd heel belangrijk geweest dat je als kunstenaar, want daar hebben we het hier over, we hebben het over een kunstzinnig beroep, dat je kunt voldoen aan de diepgang en aan de eerlijkheid en aan de schoonheid van wat je voelt dat je wilt brengen.
1: Ja.
2: En als je daar niet meer aan kan voldoen, omdat je gereedschapskist gewoon roestig wordt, dan moet je kappen.
1: Ja. De overgang, het is al een paar keer gevallen, dat woord. Ja, wij vinden dat tegenwoordig gewoon een inkoppertje hier, maar daar is het kennelijk toch nog wel een ding. Ik denk, oh, daar heb je dat taboe weer, hoor, jongens, van de overgang. En hoe lang is dat nog een taboe? Maar goed, daar speelt het dus wel een rol. Roberta Alexander zegt dat ze er 12 jaar last van heeft gehad. Dat is dus wel een zangeres die probeerde om echt gewoon door te gaan.
0: Zij wilde dat, net zoals Doris Soffel, die wilde ook door. Die
1: precies,
0: ook
1: die is nu 77.
0: Precies. En Sandrine Pio, die zegt... Ja,
1: dat is een jonkie van 59.
0: Ja, maar die heb ik wel met nadruk heel bewust gevraagd, omdat ik wilde een zangeres ook die in die fase zit. Dus die merkt hoe haar stem aan het veranderen is. En niet alleen met terugwerkende kracht en... Roberta Alexander, die heeft na de overgang eigenlijk een tweede carrière is opgestart.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk ook wat ik met de film wil vertellen. Namelijk dat er kracht in zit en dat je veerkrachtig kunt zijn. Ook, hè, dus juist met name na de overgang.
1: Ja, nou, wat Pio doet is, zij past zich aan, hè?
0: Nou, ze heeft actief een componist opgebeld en gevraagd... je hebt deze partituur nu voor mij geschreven. Dat was voor de opera Innocence. Maar eigenlijk zijn de noten te hoog. En ze heeft haar schaamte overwonnen door de componist, de levende componist, te bellen en gevraagd of de componist een aantal tonen, noten, lager kon componeren. En daar heeft de componist, die toen nog leefde, Kaya Sarriao, aan voldaan.
1: Oh ja.
0: En dat is eigenlijk ook een manier, ook een vrouw, ja. Maar... Dat hoeft niet per se natuurlijk.
1: Maar Händel kan je niet meer bellen.
0: Nee, maar er zijn gezat hedendaagse componisten die je wel kan bellen. En dat is eigenlijk de kracht ook van de zangeressen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar bel, doe zelf iets en zorg ervoor dat je op dat podium blijft staan.
1: Ja, nou ja, Charlotte, je hebt die film waarschijnlijk al in zijn geheel gezien. Wat vond je dan van Doris Soffel? Hoe die het aanpakt?
2: Dat maakt mij een beetje verdrietig.
1: Oh.
2: Omdat ik het gevoel heb dat zij haar levenswaarde en haar menswaarde en ook haar zangwaarde alleen maar ziet in het vak wat ze doet. En zo zit ik niet in elkaar. Ja. En ik heb ook altijd heel erg sterk een ambitie gehad om les te geven. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb een aantal jaren ook een conservatorium in Amsterdam of in Utrecht les gegeven. En ik heb heel lang leerlingen gehad. Eigenlijk pas voor kort. Er zijn er nu nog anderhalf of twee die af en toe eens langskomen.
1: Dat is ook een manier.
2: Ik heb een andere filosofie. Maar ik heb wel eigenlijk ook door het proces van het maken met Marlou van deze film, wat toch een lange tijd was, heb ik ontdekt dat de essentie voor mij is dat ik gewoon muziek moet maken.
1: Ja. Oké, dank je wel, Charlotte. Maar ja, ik kijk naar de tijd. Ik heb nog 20 seconden. Ik vond het zo leuk aan die film dat al die vier zangeressen allemaal op hun eigen manier dit allemaal toch weer anders aanpakten. Maar, en allemaal fantastische vrouwen, vond ik het. En het is gewoon een mooie film. Dankjewel dus, Charlotte.
2: Graag
1: en
2: gedaan.
1: Marlou van den Bergen ook bedankt voor je komst. De documentaire Tot de Laatste Noot te zien morgen in het Uur van de Wolf om 11:15 op NPO 2. Nou, wij zijn er doorheen. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks nog Wat Blijft. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
1: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek. Radio Gelderland.
2: One ticket, please.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera.